Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: In Amsterdam-Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt de Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: In Amsterdam-Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Donald Trump heeft op True Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Hij noemt de gesprekken tussen beide landen productief. Een oorlog is onpopulair bij de kiezers en de hoge brandstofprijzen spelen een grote rol in de verkiezingscampagnes. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. De politie zou in februari een verkeerd wetsartikel hebben gebruikt. Het onderzoek loopt echter door. Volgend jaar beslist de rechtbank of het in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. De Franse politie is in Parijs opnieuw in botsing gekomen met demonstrerende scholieren. Bij Place de la Bastille, waar duizenden jongeren op de been waren, greep de politie met traangas en een gummiknuppel. De scholieren demonstreren al wekenlang tegen de huidige schoolsituatie en ze eisen hervormingen in het Franse onderwijs. En 4 astronauten zijn na 8 maanden in het internationale ruimtestation ISS weer veilig op aarde geland. SpaceX bracht het viertal, en dat zijn 2 Amerikanen, een Rus en een Française, met de ruimtecapsule terug, die voor de kust van Los Angeles in zee plonste. Nadat de capsule op een bergingsschip was gehezen, kwamen de astronauten naar buiten. Eén van hen reageerde meteen opgelucht en was blij weer te kunnen douchen. Het weer ten slotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Donald Trump heeft op True Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Hij noemt de gesprekken tussen beide landen productief. Een oorlog is onpopulair bij de kiezers en de hoge brandstofprijzen spelen een grote rol in de verkiezingscampagnes. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. De politie zou in februari een verkeerd wetsartikel hebben gebruikt. Het onderzoek loopt echter door. Volgend jaar beslist de rechtbank of het in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. De Franse politie is in Parijs opnieuw in botsing gekomen met demonstrerende scholieren. Bij Place de la Bastille, waar duizenden jongeren op de been waren, greep de politie met traangas en een gummiknuppel. De scholieren demonstreren al wekenlang tegen de huidige schoolsituatie en ze eisen hervormingen in het Franse onderwijs. En 4 astronauten zijn na 8 maanden in het internationale ruimtestation ISS weer veilig op aarde geland. SpaceX bracht het viertal, en dat zijn 2 Amerikanen, een Rus en een Française, met de ruimtecapsule terug, die voor de kust van Los Angeles in zee plonste. Nadat de capsule op een bergingsschip was gehezen, kwamen de astronauten naar buiten. Eén van hen reageerde meteen opgelucht en was blij weer te kunnen douchen. Het weer ten slotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De Ochtend.

0: Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.
1: Treintje!
2: Hey Mart, deze is van mij.

0: beste hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Er waait een nieuwe wind. Wie doet er mee? Eneco.
1: Ik doe mee.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei. Maak je huis mooier.
4: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
5: Shape the future with confidence. EY.
6: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: De Franse minister van Onderwijs kondigde een noodplan aan met meer dan 3000 extra leerkrachten voor de honderden scholen met de grootste tekorten. De meeste kunnen al voor volgende week dinsdag starten. De vakbond noemt het onhoudbaar. Gisteren demonstreerden meer dan 70.000 mensen, waarbij 400 arrestaties volgden en 48 politieagenten gewond raakten. Donald Trump heeft op True Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Hij noemt de gesprekken tussen beide landen productief. Een oorlog is onpopulair bij de kiezers en de hoge brandstofprijzen spelen een grote rol in de verkiezingscampagnes. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. De politie zou in februari een verkeerd wetsartikel hebben gebruikt. Het onderzoek loopt echter door. Volgend jaar beslist de rechtbank of het in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. En de Tweede Kamer hijst aanstaande zondag tijdens Coming Out Dag voor het eerste regenboogvlag bij het Kamergebouw in Den Haag. Een Kamermeerderheid stemde uiteindelijk in met een motie van Pro, Partij voor de Dieren en Volt. Aan het besluit ging wel een pittige discussie vooraf. Zo vond de SGP dat de Kamer terughoudend moet zijn met het hijsen van andere vlaggen. Het weer ten slotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen. Vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
7: Yeah.

Ja, zeg het maar, bijna weekend. Jaren 80, Simple Minds. Don't you forget about me, vrienden. Ja, het is eindelijk vrijdag.

Maroon 5 und Cardi B. Girls Like You. Jean West datet mit Numidia. Habibi. Amal Schmidt. Und Dahl Horn. Ja, de vrijdag 9 oktober. Christa Pike heeft trouwens afgelopen woensdag voor het eerst sinds de mislukte executie weer een stukje gelopen. Dat zegt een van haar advocaten tegen de BBC. Het is nog onduidelijk of deze Pike permanent letsel zal hebben.

Mentaal is Pike er goed en slecht aan toe, vervolgde de advocaat. Het is goed dat ze nog behoorlijk helder van geest is, maar ze is ook wat verward. Ze raakt namelijk de draad soms kwijt en vergeet wat ze wilde zeggen. De advocaten willen dat deze Pike hulp krijgt. Ja, deze Pike zou vorige week woensdag worden geëxecuteerd na haar veroordeling in 1996 voor de moord op de 19-jarige Colleen Slammer. Ja, ze kreeg 2 injecties die dodelijk hadden moeten zijn, maar ze overleed niet. Ze raakte wel bewusteloos. En afgelopen dinsdag kwamen ze weer, volgens de advocaat, weer bij bewustzijn. Die hadden dat niet meer verwacht en dachten dat ze hersendood was. Maar dat is dus niet het geval. Ja, ik ben wel benieuwd wat ze met deze dame gaan doen, hè. Ja, mocht je nog ergens een IKEA-kastje hebben staan of iets anders van IKEA, dan kun je binnenkort over een paar maanden terecht op IKEA's eigen verkoopplatform. Het Zweedse meubelconcern helpt namelijk de verkoper aan foto's. Helpt hij dan een adviesprijs en ontbrekende moertjes en betaalt het liefst uit in IKEA-tegoedbonnen. Halverwege volgend jaar wordt in Nederland dit platform gelanceerd. En dan kun je dus je tweedehands IKEA-meubels en woonaccessoires aan elkaar gaan verkopen. En het meubelconcern die wil zo de levensduur van zijn eigen producten verlengen. En gaat dus de concurrentie aan met platforms als Marktplaats, Vinted en de Marktplaats van Facebook. Nou lijkt het me niet handig om dat met een IKEA-kastje te doen. Want volgens mij, als je zo'n kastje uit elkaar wil schroeven, dan kun je hem beter weggooien.

0: will get back to you.
1: De La Soul, een ring. Ja, we hebben de Flitsmeister-update voor deze vrijdag voor je. A79 Maastricht-Heerlen zijn ze aan het controleren in beide richtingen bij 8.0. De N276 Susteren bij 23.8. De A2 tussen Weert en Echt bij 202.3. Dan de A67 Eindhoven, de grens met België, bij 18.2. De A16 Breda-Dordrecht bij 59.0. En de laatste heb ik voor je, de A58 tussen Goes en Vlissingen bij 160.6.
2: Radio BNT.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Franse minister van Onderwijs kondigde een noodplan aan met meer dan 3000 extra leerkrachten voor de honderden scholen met de grootste tekorten. Donald Trump heeft op True Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. En de Tweede Kamer hijst aanstaande zondag tijdens Coming Out Dag voor het eerste regenboogvlag bij het Kamergebouw in Den Haag. Het weer ten slotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Kelpen, Oler en Kratem 3 kilometer file, 5 minuten vertraging. Op de N276 Maasbracht-Brunsum door werkzaamheden op de A2 staat het stil tussen de A2 en Koningsbos. 5 kilometer, veel vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: 2018. Rita Ora en Let You Love Me, met daarvoor Shaggy en Angel.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Ja, ik zie Pedro is erbij vanuit Eindhoven. Een goede ochtend. Jos Notermans is er ook bij op deze vrijdagmorgen. Hij gaat trouwens weer onderweg richting zijn klanten. En terwijl hij onderweg is, stuurt hij ons foto's. En die foto's, daar gaan we binnenkort wat mee doen. Dan kun jij weer gaan raden waar staat de BNT-car. Dan de politie van Thames Valley, die heeft erkend dat de huiszoekingsbevelen die zijn gebruikt om de woningen van Andrew te doorzoeken onwettig waren. De erkenning heeft geen gevolgen voor het strafrechtelijk onderzoek dat loopt naar de broer van koning Charles. Ja, en gisteren maakten we bekend dat Travis Barker, dat hij in het ziekenhuis was. Hij heeft een operatie ondergaan vanwege problemen met een zenuw in zijn arm. De 50-jarige drummer van Blink 182 die merkte na een concert vorige maand dat zijn arm verdoofd aanvoelde. En Barker die liet afgelopen woensdag al vanuit het ziekenhuis van zich horen en toen was nog niet duidelijk wat er met hem aan de hand was. Inmiddels heeft hij ook een foto op Instagram gedeeld waarop te zien is dat hij samen met zijn vrouw Kourtney Kardashian in een ziekenhuisbed ligt. En hij zegt, ik ben gisteren geopereerd. Mijn arm, mijn hand en vingers die zijn al gevoelloos sinds een optreden dat ik vorige maand heb gegeven. Dat schrijft de drummer bij de foto. Het bleek dat ik een operatie aan mijn elleboog nodig had om een zenuw te laten herstellen. En dan Carlo Boshart en zijn partner Harold Adolfs, die geven elkaar in de zomer van volgend jaar dan eindelijk het ja-woord na een lange verloving van 4 jaar. Hoewel de locatie nog een gezellig puntje van discussie is, staat vast dat de goede vriendin Irene Moors de plechtigheid als Babs in goede banen gaat leiden. En dan Netflix, die werkt aan een nieuwe spin-off van Bridgerton over de jonge Violet Bridgerton. Dat heeft de streamingdienst gisteren bekendgemaakt. De aankomende serie vertelt het liefdesverhaal van Violet en haar echtgenoot Edmund en de ouders van de 8 kinderen uit de oorspronkelijke reeks. En dan over liefde gesproken, Emma Kok die is nog altijd dolgelukkig met haar vriend Stylianos Damkalis, de keeper van FC Spakenburg. De zangeres die verscheen namelijk afgelopen woensdag samen met haar geliefde op de rode loper van de musicalpremière And Juliet. En het gaat dus goed met de relatie. En dan het laatste minuutje uit de showbiz voor dit uur. Sofia La Fortezza, die keert in januari volgend jaar terug bij Cat's Eye. Dat heeft de meidengroep gisteren bekendgemaakt. Jaren 80. Dit is In Excess.
2: You might know of the original sin. And you might know how to play with fire.

Tja, Lost Frequencies and Back to You. Bijna 8 uur. Nederland wil trouwens flink gaan snoeien in de Europese begroting. Tegelijkertijd stapelen de Europese uitgaven zich op voor defensie, innovatie en de energietransitie. Is namelijk juist meer geld nodig. En de economen die zien ruimte om te schuiven, maar waarschuwen dat extra geld ook nodig blijft. Rob Jetten die ontvangt vandaag de Europese Raad, voorzitter Antonio Costa.

De nieuwe Europese meerjarenbegroting staat hoog op de agenda. En volgende week buigen alle Europese leiders zich over deze nieuwe begroting in Brussel. De Europese Commissie wil de komende 7 jaar bijna 2000 miljard euro gaan uitgeven. En dat is ongeveer 60% meer dan in de huidige begroting. Nu gaat een groot deel trouwens van het Europese budget nog naar de landbouw en het verkleinen van de economische verschillen tussen de regio's. De commissie die wil daar nu al flink in gaan schuiven. Het aandeel voor landbouw en cohesie zou dalen van ongeveer 70% naar 45%. En tegelijkertijd zou het aandeel voor innovatie en veiligheid stijgen van 17% naar 30%.

0: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Radio BNT.
4: BNT.
5: Hey, zie je die luidruchtige jongeren?
6: Daar,
5: verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed?
10: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
13: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel de weer.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Franse minister van Onderwijs kondigde een noodplan aan met meer dan 3000 extra leerkrachten voor de honderden scholen met de grootste tekorten. De meeste kunnen nog voor volgende week dinsdag starten. De vakbond noemt de situatie in Frankrijk onhoudbaar. Gisteren demonstreerden meer dan 71.000 mensen, waarbij 504 arrestaties volgden en 48 politieagenten gewond raakten. De Tweede Kamer hijst aanstaande zondag tijdens de coming-out-dag voor het eerste regenboogvlag bij het Kamergebouw in Den Haag. Een Kamermeerderheid stemde uiteindelijk in met de motie van Pro, Partij voor de Dieren en Volt. Aan het besluit ging een pittige discussie vooraf. Zo vond de SGP dat de Kamer terughoudend moet zijn met het hijsen van andere vlaggen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een man die in 2009 13 mensen doodde via een livestream uitzendde, dat meldt NOS. Dat wordt dan de eerste openbare executie in de Verenigde Staten in 90 jaar. De uitvoering staat gepland voor 3 december en zal worden voltrokken door een vuurpeloton. En de komende jaren worden bij 50.000 basisschoolkinderen in heel Nederland de ogen opgemeten. Het Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Het fonds vraagt dan ook aandacht voor de 20-20-2-regel. Na 20 minuten op je scherm kijken of lezen, kijk je 20 seconden in de verte. En daarnaast is het gezond om elke dag 2 uur buiten te zijn. Het weer nog. Vandaag een echte herfstdag met veel wind en regen, vooral in het noordwesten. Vanavond trekt er vanuit diezelfde hoek een stevige buienlijn over met kans op onweer, windstoten en een flinke plensbui. Het wordt vandaag tussen 14 en 18 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht 10 minuten vertraging tussen Wessem en Sint-Joost. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Ridderkerk 11 kilometer file, 10 minuten vertraging. A58 Bergen-op-Zoom-Breda bij Breda-West 7 kilometer file. Door een ongeluk een half uur vertraging op de A67 Venlo-Eindhoven. Tussen Afrit Zomer en Knoopert Leen rijden 8 kilometer file. Op de A270 Helmond-Eindhoven bij Eindhoven 2 kilometer file. En op de N276 Maasbracht-Brunssum staat het helemaal stil bij de A2 en industriegebied Wolfskal over 5 kilometer. Dat komt door werkzaamheden op de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Erik Kreutzer.

Ja, een echte klassieker van Queen. Jorden ze nog een keertje met It's a Kind of Magic. Inderdaad. Het is magie. De radio.

Kylie Minogue'ın Padam. Daarvoor Damien van Os, Hard to Get. En direct, My Friend. Het is de muziek van BNT. En dat voor de vrijdag 9 oktober. Frankrijk stelt trouwens renteloze leningen ter waarde van 2 miljard euro beschikbaar aan de boeren. Dat heeft het Franse ministerie van Landbouw bekendgemaakt gisteren. Franse boeren die zagen namelijk de gewassen en de weilanden afgelopen zomer verwoest worden door de hittegolven, de droogte en de branden. En de Franse minister van Landbouw die trok vorige maand al 1,3 miljard euro uit voor een pakket om de boeren te ondersteunen. Ongeveer de helft van dat geld wordt gebruikt voor de snelle uitbetalingen aan de boeren ter compensatie van de geleden schade door het weer. Ja, en Frankrijk is de grootste landbouwproducent van de Europese Unie. Ah, wist je niet? En dan vier bemanningsleden van het ruimtestation, de ISS. Die zijn gisteren teruggekeerd op aarde. Onder wie een Franse astronaut. Hun ruimtereis die heeft 237 dagen geduurd. En nog nooit was een Europese astronaut zo lang in de ruimte. Ja, het viertal kwam ongeveer een uur na de zogeheten splashdown uit de capsule. Nadat die aan boord van een bergingsschip was gehesen,

Ja, zit je daar, 237 dagen, hè? En dan, de politie heeft afgelopen woensdag boetes uitgedeeld aan 29 bestuurders... die met hun telefoon beelden hebben gemaakt van de nasleep... van een ernstig ongeluk op de A58 bij Oorschot. Dit overschrijdt iedere fatsoennorm... zo schrijft de verkeerspolitie Oost-Brabant op social media. En de 29 overtreders die kunnen een boete verwachten van €449.

0: Ja, ride it.
1: De Word Wakker Plaat.
0: Nou, we gaan even naar Eigelshoven. We hebben namelijk een berichtje binnengekregen van Bram Luchtmans. En Bram die stuurt, hey, hallo BND. Graag Helene Fischer. Maakt niet uit welke. Alles is goed van Helene Fischer. En ze ziet er ook nog goed uit. Dat is waar. Nou, beste Bram Luchtmans uit Eigelshoven. We gaan de nieuwe draaien.
1: De

0: Bram Luchtmans uit de Eigelshoven vroeg hem aan. Deze van Helene Fischer aan meiner Seite. Het is 8:30 in goede ochtend. Het is vandaag bewolkt. Er zijn perioden met regen. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag neemt dan de regen tijdelijk af. De temperatuur zal gaan oplopen naar een graadje of 18 misschien. Vanavond neemt dan weer de regen toe met enkele stevige buien. Morgen ook regen met tussendoor wat zon. Temperatuur ongeveer rond een graadje of 15. Ja, na het weekend zou het overwegend droog weer zijn de komende week. Dan wordt het ook een paar graden warmer. Controles van Flitsmeister voor deze vrijdag A79. In beide richtingen zijn ze aan het controleren tussen Maastricht en Heerlen bij 8.0. De N276 bij Susteren bij 23.8. De A2 tussen Weert en Echt bij 202.2. Dan de A67 Eindhoven, de grens met België bij 18.2. De A2 tussen Den Bosch en Eindhoven bij 139.4. De N632 bij Tilburg, dat wordt gecontroleerd bij 3.2. En dan ben ik voor je de A58 tussen Goes en Vlissingen. Dan moet je even opletten bij 160.6.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Een man heeft gisteravond bijna 2 uur vastgezeten in een lift op station Oosterwijk nadat deze rond 9:45 weigerde te openen. Omdat een beveiligingsbedrijf en de brandweer de lift met een speciale sleutel niet in beweging kregen, moest de brandweer de deuren met zwaar gereedschap forceren. Het slachtoffer bleef ongedeerd en kon na de bevrijding nog net de laatste trein naar Tilburg halen. Het was al de 5e keer dat iemand in de inmiddels buiten werking gestelde lift vast kwam te zitten. Uit controles met 16- en 17-jarige testkopers in 16 Zuid-Limburgse gemeenten blijkt dat bijna 60% van de aankooppogingen alcohol werd meegegeven. Supermarkten scoorden het best op naleving van de leeftijdsgrens, terwijl cafetaria's en sportkantines de fout ingingen en in de meeste gevallen gewoon alcohol schonken. Ondanks de hoge overtredingspercentages zien de gemeenten wel een stijgende lijn. Het totale nalevingspercentage verdubbelde van 20% in 2015... naar ruim 40% in 2026. En bij een kopstaartbotsing op de Vareschut in Helmond is gistermiddag rond 4:15 een automobilist gewond geraakt en ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De betrokken politieagenten spraken na afloop op sociale media hun verbazing en frustratie uit over het grote aantal weggebruikers dat de ingestelde afzetting negeerde. De politie benadrukt dat wegafzettingen er zijn voor de veiligheid van de hulpverleners en slachtoffers en roept bestuurders op niet zomaar door te rijden. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht 4 kilometer file tussen Gratum en Sint-Joost. 20 minuten is de vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Knoop het Ridderkerk 12 kilometer file en 10 minuten vertraging. Door een ongeluk op de A67 Venlo-Eindhoven tussen Asten en Geldrop 6 kilometer file. De weg is weer vrij. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Linnen en Maasbracht 3 kilometer file. Door werkzaamheden op de A2. De A2 is dicht tot maandagochtend tussen Sint-Joost en Roosteren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je bed uit. Je dag is begonnen. Dit is de BNT Ochtendshow. In heel Limburg en Brabant.
1: De BNT Ochtendshow op Radio BNT.

0: freestyles.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Daarvoor Al Stewart, On the Border. En maar daarvoor je James Blunt. Weight of it all. Ja, de vrijdag 9 oktober. Ik heb wat nieuws voor je uit de showbiz, want Sean P. Diddy Combs die moet NBC Universal bijna $500,000 gaan betalen voor de mislukte smaadzaak die hij tegen de zender had aangespannen. En dat heeft de rechtbank volgens Billboard bepaald. En dan even kijken, Jake Paul die heeft groen licht gekregen om weer te gaan boksen. De Amerikaan die liep vorig jaar december een kaakbreuk op tijdens de nederlaag tegen Anthony Joshua en kwam sindsdien niet in actie. En Paul die had in Miami weinig in te brengen tegen Joshua. De Britse tweevoudige wereldkampioen bij de zwaargewichten sloeg de influencer in de zesde ronde knock-out met een klap op de kaak. En hij mag dus weer gaan. Hij is klaar voor de volgende partij. Dat heeft hij laten weten op X. En dan gisteren de televisiering. Reality-programma De Bondgenoten heeft gisteren de gouden televisiering gewonnen. En de prijs voor de beste presentator ging ook naar Jan Versteeg. En de prijs voor de beste acteur naar Annette Malherbe. En die van televisietalent ging naar Daan Alferink. Dus dat even omtrent de prijzen gisteravond bij het gouden televisiergala. Ik zag ook voorbij komen dat bij Andy in de auto, Andy van der Meijden, die heeft ook gisteravond de televisierring gewonnen van de beste online videoserie. En de prijs die werd uitgereikt tijdens het gala in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Ja, mocht je niet weten, Andy van der Meijden die rijdt in zijn serie rond met bekende gasten. Onder andere Gordon, Kim Holland en Maria Taylor. Die stapt al eens een keertje in bij Van der Meijden. Dus dat is wel een goede zaak. Hè? Kassa blijft bestaan, maar niet als wekelijks televisieprogramma. Het consumentenprogramma maakt na het huidige seizoen op televisie online een doorstart. Dat heeft de presentatrice Amber Kortzorg gisteren bekendgemaakt in het Algemeen Dagblad. En Marius Borg-Heuby die is op zoek naar een baan. De zoon van de Noorse koningin Mette Marit die zit namelijk momenteel met een enkelband thuis op het koninklijk landgoed Skougum, maar wil die tijd naar eigen zeggen nuttig gaan besteden. En daarom is hij op zoek naar een baan. Hij wil gaan thuiswerken, denk ik dan maar even, hoor niet. Ja, ik heb gisteren tegen Rosé Schepers gezegd, hey, kijk eens even met mij mee naar het liedje van Julian W. Turner. Country muziek. Ja. It's good to be here op BNT.

Gillian W. Turner and Good To Be Here. Ja, ik heb jarige artiesten voor je voor deze vrijdag 9 oktober. Sean Lennon, de zoon van John Lennon en Yoko Ono, die wordt vandaag 51. Het is de broer van Julian Lennon. Georgina Verbaan, Nederlandse actrice, die wordt vandaag 47. P.G. Harvey, de Britse gitarist, die wordt vandaag 57. Voormalig jurylid van de Idols, dat is Henk-Jan Smits, die wordt vandaag 65 jaar. De Belgische schrijver Herman Brusselmans, die wordt 69. Britse muziekpromoter Sharon Osbourne, die wordt vandaag 74. Nederlandse presentator van vroeger, Hans van der Tocht, hij wordt vandaag 79 jaar. Bella Hadid, het Amerikaans supermodel, die wordt vandaag 30 jaar. De dochter van de Nederlandse Yolanda van den Herik en de zus van Gigi Hadid. Australische acteur Ben Steele, die wordt vandaag 51. En de Amerikaanse acteur Colin Donnell, die wordt vandaag 44. Ook is vandaag jarig. En daar gaan wij muziek van draaien tot aan 9 uur. Amerikaanse zanger Jackson Browne, die wordt 78 jaar.

Hans Clemens. Ja, ik heb het je al vaker verteld. We draaien die speciaal voor jullie. You're a friend of mine.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Radio BNT.
2: BNT.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
4: Veilig en zeker onderweg. Autofirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
5: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
4: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
7: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
11: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
12: Zo, de klus klaar?
13: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
12: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
13: Hoe dan?
12: Dedo. Ik gebruik het voor al mijn offertes en facturen.
13: Mag wat kosten zeker?
12: Maar €15 per maand.
13: Echt? Hoe heet het?
12: Ik heb het je wel even.
13: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
12: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
2: Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
14: Krantenuitgevers in Nederland draaiden vorig jaar een totale omzet van ruim 1,2 miljard euro. En dat is 2% meer dan het jaar ervoor. ABN AMRO verwacht dat de abonnementsinkomsten groeien naar 300 miljoen in 2 jaar. Betalende digitale lezers, die goed zijn voor ruim 80% van de omzet, zijn de belangrijkste inkomstenbron. Het is vandaag de allerlaatste dag dat je nog vuurwerk kan inleveren. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod op consumentenvuurwerk, waardoor afsteken, het bezit, vervoer en verkoop van zwaarder vuurwerk niet meer mag. Mensen met verboden vuurwerk in huis kunnen dat vandaag dus nog 1 keer gratis, anoniem en zonder boete inleveren. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een man die in 2009 13 mensen doodde via een livestream uitzenden, dat meldt NOS. Dat wordt dan de eerste openbare executie in de Verenigde Staten in 90 jaar. De uitvoering staat gepland voor 3 december en zal worden voltrokken door een vuurpeloton. En de komende jaren worden bij 50.000 basisschoolkinderen in heel Nederland de ogen opgemeten. Het Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Het fonds vraagt dan ook aandacht voor de 20-20-2-regel. Na 20 minuten op je scherm kijken of lezen, kijk je 20 seconden in de verte. En daarnaast is het gezond om elke dag 2 uur buiten te zijn. Het weer nog. Vandaag een echte herfstdag met veel wind en regen, vooral in het noordwesten. Vanavond trekt er vanuit diezelfde hoek een stevige buienlijn over met kans op onweer, windstoten en een flinke plensbui. Het wordt vandaag tussen 14 en 18 graden.
6: Dit was het nieuws bij Radio BNT.

van. De ANWB die lag te slapen. Ja. Usual, hoorde je, en moving to the sun. Vrienden, wij zeggen welkom. Onderweg naar je weekend is dit Radio BNT.

Charlie Murs en Rattop. In 2014 deed hij het samen met Travie McCoy. Daarvoor Sven Versteeg. De man die in Limburg bekend werd dankzij de cover van het liedje van W. Drey, Vandaag. Hij maakte er een blikkendag van. En we gingen terug naar 1985. Time Bandits. Endless Road. Een van hun grootste klassiekers. Zag dat de productie van de Nederlandse industrie is in augustus met 12% gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Het gaat om de grootste stijging in 4 jaar tijd. Er is vooral heel veel vraag naar machines. En dan de NBA, die wil een basketbalcompetitie in Europa gaan oprichten. De Amerikanen die willen in 10 jaar tijd maar liefst 9 miljard euro in de grootste start-up competitie ooit gaan pompen. Er moet vanaf 2028 een nieuwe Europese competitie met 16 teams komen op basis van een franchise-structuur. En de teams moeten dan gevestigd zijn in de 12 grote Europese steden als Parijs, Lyon, Londen, Manchester, Berlijn, München, Madrid, Barcelona, Athene, Istanbul, Milaan en Rome. Ja, met 9 miljard moet dat wel lukken, denk ik, hè? En dan het Van Gogh Museum in Amsterdam en het ministerie van Onderwijs en Cultuur en Wetenschap. Die zijn het eens geworden over de financiering van de renovatie van het museumgebouw. En daarmee is de langdurige onzekerheid over de toekomst van het museum weggenomen.

0: Ja, de Bucket Hats uit de 90s, 1995, hè, de Bam. Douwe Bob en Sarah hadden wij voor je met Could Have Been Us. En natuurlijk Shout van The Tramp. Ja. Nog even snel Flitsmeister met je doornemen. A79 Maastricht, Heerlen bij 8.0 in beide richtingen. De N276 bij Susteren bij 23.8. De A2 tussen Weert en Echt bij 202.2. En ik heb voor je de A58 tussen Vlissingen en Goes bij 161.1. En de A27 Hilversum Almere bij 115.0.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Een man heeft gisteravond bijna 2 uur vastgezeten in een lift op station Oosterwijk nadat deze rond 21:45 weigerde te openen. Omdat een beveiligingsbedrijf en de brandweer de lift met een speciale sleutel niet in beweging kregen, moest de brandweer de deuren met zwaar gereedschap forceren. Het slachtoffer bleef ongedeerd en kon na de bevrijding nog net de laatste trein naar Tilburg halen. Het was al de 5e keer dat iemand in de inmiddels buiten werking gestelde lift vast kwam te zitten. Uit controles met 16- en 17-jarige testkopers in 16 Zuid-Limburgse gemeenten blijkt dat bijna 60% van de aankooppogingen alcohol werd meegegeven. Supermarkten scoorden het best op naleving van de leeftijdsgrens, terwijl cafetaria's en sportkantines de fout ingingen en in de meeste gevallen gewoon alcohol schonken. Ondanks de hoge overtredingspercentages zien de gemeenten wel een stijgende lijn. Het totale nalevingspercentage verdubbelde van 20% in 2015 naar ruim 40% in 2026. En bij een kopstaartbotsing op de Vareschut in Helmond is gistermiddag rond 4:15 een automobilist gewond geraakt en ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De betrokken politieagenten spraken na afloop op sociale media hun verbazing en frustratie uit over het grote aantal weggebruikers dat de ingestelde afzetting negeerde. De politie benadrukt dat wegafzettingen er zijn voor de veiligheid van de hulpverleners en slachtoffers en roept bestuurders op niet zomaar door te rijden. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht een 30 minuten vertraging tussen Kratom en Sint-Joost door werkzaamheden 4 kilometer file. Op de N276 Maasbracht-Brunsum tussen de A2 en industriegebied Wolfskal 5 kilometer file. En de vertraging is groot en dat komt door de werkzaamheden op de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Top 3.
1: Emily Sandy Next to Me. Ja. Daarvoor SK Music Inside My Soul. En Joe Cocker hadden wij voor je. Unchain My Heart. Hier, hier. Ik kreeg een berichtje binnen van Marco. Hey, wat een lekker plaatje, die Eric Jillian W. Turner. Lekker plaatje, Eric.

0: Ja, ik had nog een berichtje voor je uit België, want een 21-jarige Belgische man, die heeft namelijk 5 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen op de voorwaarde dat hij zich chemisch laat castreren. Ja, ook in Nederland wordt het schijnbaar soms toegepast. Ja, de man van 21 jaar uit Brugge, die deed zich op social media voor als een 18-jarige. En hij wist zo contact te krijgen met een 16-jarig meisje. Toen ze een afspraak hadden, verkrachtte hij haar. En ook is er nog een andere zaak tegen deze man met een meisje van 12 jaar. En de Belg wordt door een rechter omschreven als hyperseksueel en zwak begaafd. Als hij zich aan bepaalde voorwaarden houdt, dan hoeft hij niet de gevangenis in. Hij krijgt dus een chemische castratie. Zometeen na 10 uur onze Tim van der Weerde. Daarna Duncan. En Roger Schepers is er vanmiddag tussen 4 en 6. En denk eraan, morgen zaterdag hebben wij ook onze grote vriend Dilano vanaf 10 uur. En als je wat leuks gaat doen, dan wens ik een heel fijn weekend. Aanstaande maandag ben ik er weer.
1: De favoriete top 3, nummer 3.

0: kan ik naar Duitsland?
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Radio BNT.
3: BNT.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
5: Lambers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
6: Is dit het?
7: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
6: Hey, dit is het.
7: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
9: Shape the future with confidence. EY.
10: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer Boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
13: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1+1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
14: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
15: Questa Pike kan iets meer dan een week na haar mislukte executie weer eten. Dat meldde haar advocaten. Eerder werd al bekend dat ze weer bij kennis is, kan praten en kan lopen. Ook in de rechtbank boekte ze een overwinning. En de rechter heeft haar zaak tegen executie via een dodelijke injectie heropend. Vandaag is de allerlaatste dag dat je vuurwerk kan inleveren. Sinds 1 augustus geldt een landelijk verbod op consumentenvuurwerk, waardoor afsteken, het bezit, vervoer en verkoop van vuurwerk niet meer mag. Mensen met verboden vuurwerk in huis kunnen dat vandaag nog 1 keer gratis, anoniem en zonder boete inleveren. Krantenuitgevers in Nederland draaiden vorig jaar een totale omzet van ruim €1,2 miljard. Dat is 2% meer dan het jaar ervoor. ABN AMRO verwacht dat abonnementsinkomsten groeien naar 300 miljoen in 2 jaar. Betalende digitale lezers zijn de belangrijkste inkomstenbron. Zij zijn goed voor ruim 80% van de omzet. En de komende jaren worden bij 50.000 basisschoolkinderen in heel Nederland de ogen opgemeten. Het Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Het fonds vraagt dan ook aandacht voor de 20-20-2-regel. Dat betekent na 20 minuten op een scherm kijken of lezen, kijk je 20 seconden in de verte. Daarnaast is het gezond om elke 2 uur buiten te zijn. Het weer nog. Vandaag een echte herfstdag met veel wind en regen, vooral in het noordwesten. Vanavond trekt er vanuit diezelfde hoek een stevige buienlijn over met kans op onweer, windstoten en een flinke plensbui. Het wordt vandaag tussen 14 en 18 graden.
16: Dit was het nieuws bij Radio BNT.
3: Tim van der Weerden.
17: Yes, langzaam maar zeker richt

TNT met Jonas Blue en Melvin, Edge of Desire. En daarvoor misschien wel terug in gedachten naar je allereerste keer. Madonna en Like a Virgin hoorde je daarvoor. Spannend of pijnlijk de eerste keer. Ja, hoe dan ook bijzonder, hè? De allereerste keer de liefde bedrijven. Welkom bij BNT, ik ben Tim. Ga je een beetje lekker deze vrijdagochtend? Moet je nog een dagje pikkelen op je werk of ben je al lekker vrij vandaag? Nou, één ding is zeker, met Radio BNT aan vliegt je dag lekker snel voorbij.

James Arthur en Say You Won't Let Go. Zeker niet weggaan, want dan mis je al die lekkere hits en classics van Radio BNT. De zender voor heel Limburg en Brabant. Goed dat je erbij bent deze vrijdagochtend. En dat wordt nu beloond met deze van Damiano David samen met Now Rogers en

0: beste hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

0: zo heet het liedje van Afrojack en Vice bij Radio BNT. Waar een kast wel niet goed voor kan zijn. Een nummer dat je zo hoort is erin opgenomen. Eerste Radio BNT weerupdate. Op de meeste plekken in Limburg en Brabant laat de zon zich niet veel zien vandaag. Het is grijs met buien. Vanmiddag wordt het niet warmer dan een graad of 14.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Een man heeft gisteravond bijna 2 uur vastgezeten in een lift op station Oosterwijk nadat deze rond 21:45 weigerde te openen. Omdat een beveiligingsbedrijf en de brandweer de lift met een speciale sleutel niet in beweging kregen, moest de brandweer de deuren met zwaar gereedschap forceren. Het slachtoffer bleef ongedeerd en kon na de bevrijding nog net de laatste trein naar Tilburg halen. Het was al de 5e keer dat iemand in de inmiddels buiten werking ingestelde lift vast kwam te zitten. Uit controles met 16- en 17-jarige testkopers in 16 Zuid-Limburgse gemeenten blijkt dat bijna 60% van de aankooppogingen alcohol werd meegegeven. Supermarkten scoorden het best op naleving van de leeftijdsgrens, terwijl cafetaria's en sportkantines de fout ingingen en in de meeste gevallen gewoon alcohol schonken. Ondanks de hoge overtredingspercentages zien de gemeenten wel een stijgende lijn. Het totale nalevingspercentage verdubbelde van 20% in 2015... naar ruim 40% in 2026. En bij een kopstaartbotsing op de Vareschut in Helmond is gistermiddag rond 4:15 een automobilist gewond geraakt en ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De betrokken politieagenten spraken na afloop op sociale media hun verbazing en frustratie uit over het grote aantal weggebruikers dat de ingestelde afzetting negeerde. De politie benadrukt dat wegafzettingen er zijn voor de veiligheid van de hulpverleners en slachtoffers en roept bestuurders op niet zomaar door te rijden. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Sommier bij BNT en Feels. Als artiesten beginnen, dan hebben ze vaak niet heel veel geld te besteden. En dan is het soms simpelweg wat improviseren met het opnemen van nummers. Maar dat geldt zeker ook voor de volgende groep. Ze hadden geen cent te makken in het begin. Maar dat maakte ze wel lekker creatief. Kleine bezemkast in Liverpool, die werd namelijk omgebouwd tot opnamestudiootje. Matrassen en eierdozen tegen de wanden om het geluid te dempen. En gaan met die banaan, dat dachten de dames. Ja, de nummers daarna konden ze wel gewoon opnemen in een dikke studio trouwens. Want hun kastsingle werd een monsterhit. Atomic Kitten nu bij BNT. Dit is Hole Again.

Floor Filler uit de 90s bij Radio BNT van Robert Miles en Children. Ja, het mooiste wat er is, zullen ouders zeggen. Het krijgen van een kind. Ik weet niet of je de Bouwers ook volgt. Frans Bauer is opa geworden in de reality soap. En op een gegeven moment krijgt hij dan voor het eerst zijn kleinkind te zien. En hij moet janken, jongen, niet normaal. Ja, ik heb dan ook een klein hartje, want ik moest daar

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Het eten is klaar, aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
12: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Radio BNT.
14: Dit is de nieuwsupdate.
15: Hoewel Paarse Vrijdag op de meeste scholen wordt gevierd, krijgt een derde van de scholen te maken met weerstand. Dat blijkt uit een inventarisatie van het AD. In het Zeeuwse Oostburg werd de viering zelfs teruggeschroefd vanwege negatieve ervaringen en de weerstand van leerlingen. Recent onderzoek liet zien dat de homo-acceptatie onder jongeren flink is gedaald. De Amerikaanse immigratiedienst ICE schoot een man neer in zijn auto in New York, terwijl zijn 5-jarig kind op de achterbank zat. Het kind bleef ongedeerd. Burgemeester Mamdani veroordeelde de actie scherp en eiste dat ICE-operaties in de stad worden gestaakt. De schietpartij leidde tot demonstraties bij de locatie en het ziekenhuis. Christa Pai kan iets meer dan een week na haar mislukte executie weer eten, dat meldde haar advocaten. Eerder werd al bekend dat ze weer bij kennis is, kan praten en lopen. Ook in de rechtbank heeft ze een overwinning geboekt. De rechter heeft haar zaak tegen executie via een dodelijke injectie heropend. En in Berlijn heeft een 6-jarig meisje een val van zo'n 10 meter uit een raam op de derde verdieping overleefd dankzij een oplettende buurman. Hij ving erop toen ze naar beneden viel. Het incident gebeurde dinsdagavond bij een opvangcentrum voor daklozen in de wijk Neukölln. De buurman zag het kind bij het open raam staan en ging er uit voorzorg onder staan, waardoor hij haar net op tijd kon opvangen. Het weer nog. Vandaag een echte herfstdag met veel wind en regen, vooral in het noordwesten. Vanavond trekt er vanuit diezelfde hoek een stevige buienlijn over met kans op onweer, windstoten en een flinke plensbui. Het wordt vandaag tussen 14 en 18 graden.
2: Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
16: Met zo'n liedje waarmee de zangeres haar crush veroverde. Eerst Roger Sanchez.

Della Lefty en Boston. Radio BFC. En dan denk je misschien een lekker nummer over een range met paarden en heel veel laarzen. Nou, niets is minder waar. Het is een regelrechte liefdesbrief aan countryzanger Vincent Mason. Daar had Della Lefty namelijk een oogje op. En haar tactiek heeft gewerkt. Met dit nummer heeft ze hem uiteindelijk aan de haak weten te slaan. Dus als je stiekem een crush hebt op iemand, schrijf dan een nummer over diegene. En wie weet, verover je net als Della Lefty zijn of haar hart. BNT met de Commodores nu. Dit is Easy.

Anne van Buren samen met Mr. Props bij BNT en Another You. Ik ben net terug van een fantastische reis, 10 dagen naar IJsland. En op een gegeven moment zaten we daar, random in een restaurant. En welke muziek schalt er door de speakers? Dit nummer, Another You, Mr. Props samen met Armin van Buren. Ja, dan voel je toch een paar minuten lang even helemaal weer thuis, hè? Radio BNT, vrijdagochtend langzaamaan richting het weekend. Groenio, ik

0: James Blunt en Wiseman bij BNT. Hey, heb je dit weekend nog wat tijd over? Dan heb ik zo een echte tip voor je. Eerst even kijken naar het weer op de meeste plekken in Limburg en Brabant. Laat de zon zich niet heel veel zien vandaag. Het is grijs met buien. Vanmiddag wordt het niet warmer dan een graad of 14.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Een man heeft gisteravond bijna 2 uur vastgezeten in een lift op station Oosterwijk nadat deze rond 21:45 weigerde te openen. Omdat een beveiligingsbedrijf en de brandweer de lift met een speciale sleutel niet in beweging kregen, moest de brandweer de deuren met zwaar gereedschap forceren. Het slachtoffer bleef ongedeerd en kon na de bevrijding nog net de laatste trein naar Tilburg halen. Het was al de 5e keer dat iemand in de inmiddels buiten werking gestelde lift vast kwam te zitten. Uit controles met 16- en 17-jarige testkopers in 16 Zuid-Limburgse gemeenten blijkt dat bijna 60% van de aankooppogingen alcohol werd meegegeven. Supermarkten scoorden het best op naleving van de leeftijdsgrens, terwijl cafetaria's en sportkantines de fout ingingen en in de meeste gevallen gewoon alcohol schonken. Ondanks de hoge overtredingspercentages zien de gemeenten wel een stijgende lijn. Het totale nalevingspercentage verdubbelde van 20% in 2015 naar ruim 40% in 2026. En bij een kopstaartbotsing op de Vareschut in Helmond is gistermiddag rond 4:15 een automobilist gewond geraakt en ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De betrokken politieagenten spraken na afloop op sociale media hun verbazing en frustratie uit over het grote aantal weggebruikers dat de ingestelde afzetting negeerde. De politie benadrukt dat wegafzettingen er zijn voor de veiligheid van de hulpverleners en slachtoffers en roept bestuurders op niet zomaar door te rijden. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

Na dit nummer, zonnetje op je bol, ergens op een lekker strand. De Bauza bij BNT en Magnetic. Hey, heb je dit weekend nog ergens een half uurtje tijd over? Doe me dan een lol, ga naar radiobnt.nl/podcast. Daar vind je de podcast van Roger, die je elke werkdag tussen 4 en 6 hoort met de BNT Middagshow. In die podcast praat hij met bekende gasten over allerlei onderwerpen. En er staat een nieuwe aflevering online. Daarin Servé Hermans te gast. Dat is de man achter de musicals Zondag in het Zuiden en De Bokkenrijders onder meer. Zeker de moeite waard om even te checken. radiobnt.nl/podcast. Op de radio nu Enrique Iglesias en Take Him.

Zij wist het in 1992 al, incognito bij BNT en Don't You Worry About A Thing. En waarom zou je ook? Een nieuw weekend is in zicht. Hey, hou je goed vast, gordel om, want het wordt een bumpy ride de komende 3,5 minuut. Mohambi nu bij

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Radio BNT.
3: BNT.
4: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
4: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
7: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
8: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten.

0: Club. 1 liter voor maar 1,19.
1: Lidl, je verdient het. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
0: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doe

0: waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Navatem Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay was onder meer rechter bij het Rwanda-tribunaal en het internationaal strafhof en werkt nu mee aan een genocidezaak tegen Myanmar. Ghana heeft Nederland om hulp gevraagd bij de bestrijding van drugsmokkel, onder meer bij het beveiligen van havens. Drugscrimineel Bolle Jos zou het West-Afrikaanse land als doorvoerroute gebruiken. Bij een grote drugsvangst in Ghana zijn onlangs twee Nederlanders aangehouden die banden hebben met zijn netwerk. De Europese Unie heeft 46 nieuwe projecten geselecteerd om minder afhankelijk te worden van kritieke grondstoffen uit landen als China. Het gaat om de winning, verwerking en recycling van onder meer lithium, nikkel en kobalt. De projecten moeten helpen om de Europese doelen voor eigen grondstoffenvoorziening in 2030 te halen. Meta heeft advertenties en betaalde reclameberichten van TikTok-moederbedrijf ByteDance verboden op Facebook en Instagram in onder meer de Verenigde Staten, Canada en Japan. Volgens Meta is het gebruikelijk om reclame van concurrenten te weigeren. De maatregel verscherpt de concurrentiestrijd om gebruikers en contentmakers tussen de twee sociale mediabedrijven. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Tim van der Weerden.
5: Yes, richting de laatste loodjes van je werkweek.

Miguel en Salto en Jamaican Bam Bam op Radio BNT. Ben je al bijna onderweg naar de bedrijfskantine? Of ben je lekker thuis aan het werken en moet je juist zelf aan de bak voor je lunch? Nou, er zijn twee dingen die eigenlijk niet mogen ontbreken vandaag. Het is een ei en een kroket. Het is namelijk de dag van het ei vandaag. En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, is het ook nog krokettendag. Nou, doe er je voordeel mee. Een ei en een kroket bij de lunch. Lekker toch? Draai ik voor jou de beste hits en classics. Anne-Marie en Frank Boeien staan voor je klaar naar Robbie Williams. Dit is Supreme.

BNT Werkdag met Tim.

baas kunt zeggen. Ciao, adios, I'm done. Het weekend lacht je bijna tegemoet. Anne-Marie op Radio BNT. Ik ben Tim en ik help je om die laatste loodjes van deze werkweek net wat aangenamer te maken. Billy Crawford en Dua Lipa zometeen naar Stevie Wonder. Dit is

0: in heel Limburg en Brabant.
1: Dit is Radio BNT.
0: Radio BNT.

0: Billy Crawford, Trackin' op Radio BNT. Stel je voor, er wordt een diamant naar jou vernoemd en die wordt vervolgens op een veiling verkocht voor 3,4 miljoen dollar. Wie dat overkwam, hoor je zo. Eerste Radio BNT weerupdate. Op de meeste plekken in Limburg en Brabant laat de zon zich niet veel zien vandaag. Het is grijs met buien. Vanmiddag wordt het niet warmer dan 14 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Volgens minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat is er geen direct risico dat drie Brabantse bruggen, het viaduct Kadettenkamp, het spoorviaduct bij de A67 bij Geldrop en de Oosterhoutse brug zomaar zouden instorten. Journalistiek platform Follow the Money meldde namelijk eerder dat Rijkswaterstaat inspecties naar waterstofverbrossing van het voorspanstaal niet volledig had uitgevoerd. Karremans erkent dat niet alle adviezen zijn opgevolgd door nieuwe inzichten en uitvoeringstijden, maar benadrukt dat aanvullend materiaalonderzoek geen acuut gevaar aantoont en extra maatregelen vooralsnog niet nodig zijn. Tijdens een tweedaagse controleactie op de Limburgse snelwegen heeft de politie 231 bestuurders bekeurd voor het vasthouden van een mobiele telefoon achter het stuur. De controleurs maakten gebruik van een touringcar, onopvallende auto's en slimme monocam-camera's. Naast de telefoonboetes, die in 2026 bedragen tot €440 kosten, werden ook twee rijbewijzen ingevorderd voor ernstige snelheidsovertredingen tot wel 167 km per uur, werden vier spookvoertuigen in beslag genomen en tientallen aanvullende bekeuringen uitgeschreven. En de eerste nacht van de ingrijpende werkzaamheden aan de A2 tussen het Vonderen en Kierensheide is volgens Rijkswaterstaat vlot en volgens schema verlopen. Ondanks het spatje regen ondervonden de werkzaamheden geen hinder. Wel lopen de vertragingstijden op de lokale omleidingsroutes op tot meer dan een uur. Al kozen veel forensen tijdens de ochtendspits eieren voor hun geld door thuis te werken of om te rijden via België, waar het verkeer vrijwel zonder vertraging doorstroomt. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

TNT met Sienna Spyro en Great Expectation. Nou, ze heeft zelf inmiddels wel geleerd dat je niet altijd overal grote verwachtingen bij moet hebben. Haar vader Glenn is een wereldberoemde juwelier. Die ontwerpt sieraden voor onder andere sterren zoals Beyoncé. En op een gegeven moment had hij een zeldzame gele diamant op de kop weten te tikken. En hij dacht, hey, die ga ik naar mijn eigen dochter vernoemen. Nou, tot zover is het nog best sympathiek. En had Sienna ook nog wel het idee van, nou, die gele diamant die komt mijn kant op. Hij heet ook echt de Sienna Diamond. Maar in plaats van hem aan haar te geven, ging Glenn ermee de veiling op. En die diamant leverde $3,4 miljoen op. Nou, hopelijk heeft hij Sienna dan wel getrakteerd op een leuke vakantie. Dat is wel het minste wat hij van dat geld kan doen.

Will Smith, Radio BNT, Getting Jiggy With It. Zie jij ook steeds bitterballen of drankjes op je beeldscherm? Nou, dat is helemaal niet gek hoor, de Vrijmibo is in zicht. En met Duncan vliegen de laatste uurtjes zo tussen 1 en 4 lekker snel voorbij. Dit zijn Ed Sheeran en Justin Bieber.

0: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: En, heb je de klus?
4: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
3: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
4: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
3: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
5: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
7: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app. Deze week in de bonus. AH Elsterappels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 per se gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: De Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. De politie is op grote schaal aanwezig bij scholen nadat bij twee steekincidenten deze week een dode en meerdere gewonden vielen. Er is geen bewijs gevonden voor een landelijke online uitdaging die de aanvallen zou aanjagen. Het aantal bedrijfsfaillissementen in Duitsland is gestegen naar het hoogste niveau in 13 jaar. In juli gingen bijna 2400 bedrijven failliet, vooral in de transportsector, horeca en bouw. Het aantal faillissementen lag 8% hoger dan een jaar eerder, ondanks dat de Duitse economie dit jaar naar verwachting weer groeit. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Navatem Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay was onder meer rechter bij het Rwanda-tribunaal en het internationaal strafhof en werkt nu mee aan een genocidezaak tegen Myanmar. De Europese Unie heeft 46 nieuwe projecten geselecteerd om minder afhankelijk te worden van kritieke grondstoffen uit landen als China. Het gaat om de winning, verwerking en recycling van onder meer lithium, nikkel en kobalt. De projecten moeten helpen om de Europese doelen voor eigen grondstoffenvoorziening in 2030 te halen. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
11: Duncan Fresh. Ik kan er wel omheen draaien, maar het is de fijnste dag van de week, toch? De vrijdagmiddag is hier. Op naar je weekend met Kate Ryan. Met Voyage, Voyage.

Alexa, Faithless, New Religion en Kate Ryan hoor je Voyage, Voyage. Hey, zullen wij die voyage, de reis inzetten richting het einde van de werkweek? Zit eraan te komen, hè? Het weekend komt eraan. Fijn vooruitzicht met Radio BNT op je speakers. Als je hem iets harder zet, dan hoor je Nielsen ook iets harder. Zometeen Sexy Als Ik Dans zingen. Ook Joan Osborne komt eraan. En Paul McCartney met Michael Jackson nu. Dit is

Jonas Bourne, One of Us. Op Radio BNT, daarvoor een Nielson sexy als ik dans. Was jij dat ook zo op kantoor? Hou je je maar een beetje in op deze vrijdagmiddag. Hey, 9 oktober vandaag. Wat is er vandaag eigenlijk allemaal op de planning te vinden? Nou, het is de laatste dag van de vuurwerken inleveractie. Sinds dit jaar geldt er een landelijk vuurwerkverbod. En mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, kunnen dat anoniem en zonder boete inleveren. Vandaag dus als laatste dag daarvan. Het WK-kwalificatieduel tegen Hongarije van de Nederlandse voetbalsters is vanavond om 8 uur. En in Eindhoven begint de Euro Hockey League, de Champions League van het hockey. Thuisploeg Oranje-Rood speelt om 19:15 tegen de Spaanse club Real, de club de Polo. Meer sport? Jazeker. Max Verstappen die begint namelijk aan de Grand Prix in Singapore. Het circuit heeft de Formule 1-coureur nog nooit eerder gewonnen. En op programma staan vandaag nog de vrije training en de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. BNT richting zometeen Simple Minds op de radio. Alive and kicking naar David Guetta en zijn versie van Forever Young op BNT.

0: like you. Misschien wel de mooiste van Maroon 5, toch? Memories hoor je op Radio BNT. Je vrijdagmiddag kleuren we met Madonna zometeen. En de track die al maanden, die al weken, die al misschien wel richting jaren al bovenaan in de Amerikaanse hitlijsten staat. Ze komen er niet vanaf al daar. Welke dat is, hoor je zometeen. Praat je eerst even bij over het weer op deze vrijdag. Het is bewolkt. Periode met regen en motregen had je waarschijnlijk ook al geconstateerd. Maar het is af en toe ook droog, zo'n 14 à 15 graden. Vanavond trekken er enkele buien over Limburg en Brabant. Morgen vandaag missen een bewolkt, opklaringen en stapelwolken. Het blijft overwegend droog. En dan wordt het zo'n 15 à 16 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Volgens minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat is er geen direct risico dat drie Brabantse bruggen, het viaduct Kadettenkamp, het spoorviaduct bij de A67 bij Geldrop en de Oosterhoutse brug zomaar zouden instorten. Journalistiek platform Follow the Money meldde namelijk eerder dat Rijkswaterstaat inspecties naar waterstofverbrossing van het voorspanstaal niet volledig had uitgevoerd. Karremans erkent dat niet alle adviezen zijn opgevolgd door nieuwe inzichten en uitvoeringstijden, maar benadrukt dat aanvullend materiaalonderzoek geen acuut gevaar aantoont en extra maatregelen vooralsnog niet nodig zijn. Tijdens een tweedaagse controleactie op de Limburgse snelwegen heeft de politie 231 bestuurders bekeurd voor het vasthouden van een mobiele telefoon achter het stuur. De controleurs maakten gebruik van een touringcar, onopvallende auto's en slimme monocam-camera's. Naast de telefoonboetes, die in 2026 bedragen tot €440 kosten, werden ook twee rijbewijzen ingevorderd voor ernstige snelheidsovertredingen tot wel 167 km per uur, werden vier spookvoertuigen in beslag genomen en tientallen aanvullende bekeuringen uitgeschreven. En de eerste nacht van de ingrijpende werkzaamheden aan de A2 tussen het Vonderen en Kierensheide is volgens Rijkswaterstaat vlot en volgens schema verlopen. Ondanks het spatje regen ondervonden de werkzaamheden geen hinder. Wel lopen de vertragingstijden op de lokale omleidingsroutes op tot meer dan een uur. Al kozen veel forensen tijdens de ochtendspits eieren voor hun geld door thuis te werken of om te rijden via België, waar het verkeer vrijwel zonder vertraging doorstroomt. En tot zover het regionieuws op radio.

Jermaine Jackson, Piazzadora, When the Rain Begins to Fall op Radio BNT. Daarvoor de track die al weken, maanden, misschien wel een jaar al bovenaan in de Amerikaanse hitlijsten staat. Ze is niet van de troon te stoten, Ella Langley, Choosing Texas, hoorde je op Radio BNT. Ken je dat, F5, hè? Dat je de pagina op je internetbrowser de hele tijd herlaat? Dat zit ik de hele tijd te doen met het weerbericht voor dit weekend. Met als plaats Eindhoven. En dan zie ik nu, als ik nog even F5... zie ik dan dat het vandaag bijvoorbeeld, nou ja, regent. Het is zo'n 15 graden. Dan zie ik zaterdag 9 graden 's nachts en 14 overdag met een druppeltje. En zondag een weercijfer 9. Dan zou het 15 graden worden. In de nacht een beetje regen. Misschien nog in de middag kans op wat neerslag. Maar het valt mee. En dan zou het droog blijven. Want ik ga dus zondag iets doen waar ik best wel gespannen voor ben. En misschien heb ik je support daar wel voor nodig. Wat dat is, dat vertel ik je zo meteen wel. Na Doe, Heaven, en dit is Lost Frequencies, The Feeling.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.

0: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei vanaf 30% korting op alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
4: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
5: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
6: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: De Nederlandse Romy W. ontkent dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dien, die in januari 2022 om het leven kwam. Dat zei ze vandaag tijdens haar proces in Gent. Haar Belgische ex-vriend Dave de K. heeft bekend dat hij destijds het jongetje in zijn auto heeft doodgeslagen. Panama en Vietnam zijn geschrapt van de Europese zwarte lijst van belastingparadijzen. Volgens de Europese Unie voldoen de landen nu aan de internationale normen voor het uitwisselen van belastinginformatie. Op de lijst staan nog 8 landen en gebieden. EU-lidstaten kunnen tegen dat soort landen maatregelen nemen, zoals beperkingen op belastingaftrek. De Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. De politie is op grote schaal aanwezig bij scholen nadat bij 2 steekincidenten deze week een dode en meerdere gewonden vielen. Er is geen bewijs gevonden voor een landelijke online uitdaging die de aanvallen zou aanjagen. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Nawanethem Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay was onder meer rechter bij het Rwanda-tribunaal en het internationaal strafhof en werkt nu mee aan een genocidezaak tegen Myanmar. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden.
8: Dit was het nieuws op Radio BNT. De vertaalvraag.
11: Daar zaten we in met deze opgave vandaag. Ik wil jouw liefde vanavond niet verliezen. Ik wil jouw liefde vanavond niet verliezen. Ik wil jouw liefde vanavond niet verliezen. Dat is de vertaling van het refrein van de track die ik nu ga draaien. Hij werd meermaals goed geraden, onder andere door Piet, dank je wel. Ja, Piet wist dat heel goed te raden. Hij zit goed in zijn ethisch, ongetwijfeld, want hij ging voor de outfield. Het goede antwoord, Your Love.

0: Shakira, Die Die, Let's Go in the Outfield, Your Love zat vandaag in de vertaalvraag. Ja, ik ben dan toch een beetje zenuwachtig voor dit weekend.
1: Duncan Fresh.
0: En niet per se omdat het een fijn weekend wordt. Het wordt ook nog wel een beetje droog. Het is, nou ja, best wel prima weer, hè. Tenminste, ik zat nog een keer te F5'en op de pagina van het weer in Eindhoven. Zondag is het zo'n 15 graden en zou het redelijk droog moeten blijven. Af en toe een heel klein regendruppeltje, maar dat is het dan. Dus voor mij is dat goed nieuws. En voor heel velen, want wat gaat zondag gebeuren? De marathon van Eindhoven. Verschillende afstanden. Je hebt de kwartmarathon. Je hebt de halve marathon. Er zijn nog wat kleinere runs. Maar natuurlijk de grote finale is dan de marathon. En die gaat gelopen worden vanaf zo'n kwart voor 10. Oh, deze zondag in Eindhoven. Ja, en ik stotter een beetje, want ik ben een beetje zenuwachtig. Ik ga namelijk ook die hele marathon rennen. Ik heb daar op zich wel redelijk voor getraind. Afgelopen jaar, 3 keer per week. En toch bekruip je dan het gevoel van, ga ik het redden? Gaat het me lukken? Nou ja, maandag ga ik je vertellen of het is gelukt. Je mag me ook volgen deze zondag. Dat kun je lekker live doen via de app ook van Eindhoven Marathon. Dus hou de socials van BNT in de gaten. Dan zal ik je wel up-to-date houden. En dan maandag hoop ik dat ik met een medaille en heel veel spierpijn hier te horen ben op Radio BNT. Hey, dat fijne weekend komt eraan met Fleming en Marta.

Stelt dus al, Get Alive, daarvoor Fleming, Mart Hoogkramer en 100%. Het is jammer als ze ooit zouden stoppen met zingen, maar ik denk dat iedereen dan wel zou denken, nou ja, dat is jammer, maar door met het leven. Dat is niet met elke artiest zo geweest in het verleden. Sterker nog, het liep helemaal mis toen één bepaalde band zei, we kappen ermee, toen één iemand de band verliet. En dat het einde betekende van een bepaalde band uit Groot-Brittannië. Heb je dan al enig idee over welke band ik het heb? Nou ja, het was zelfs zo erg dat er een telefoonlijn opgezet moest worden voor de verdrietige fans. Hoe dat zit, vertel ik.

De band verlaten in februari 1996. De definitieve breuk van Take That was dat destijds. Dat raakte toen miljoenen fans. Die waren in zo'n diepe shock in dat rouwproces bijna, dat ze echt een hulplijn hebben moeten opzetten. Een telefoonlijn waar die fans, die heartbroken fans, dus naartoe konden bellen om getroost te worden. 100.000 telefoontjes kwamen binnen op de Take That helplijn. Ja. Mocht ik ooit stoppen bij BNT, dan gaan ze ook een hulplijn opzetten. De Duncan hulplijn. Ik denk dat één iemand belt en dat mijn moeder daarna wel getroost is. Hey, Radio BNT, op naar je weekend en op naar zometeen het laatste nieuws uit de regio. Ik praat je bij na Passenger op de radio. Dit is The Wrong Direction.

0: Opletten, Passenger heeft een tijdje in Nederland gewoond, de Wrong Direction. En dat kun je herkennen aan een rood bocht met een witte horizontale streep. Dan weet je dat ook. Ja, dat had iemand ook duidelijk moeten maken. De Wrong Direction hoorde je op Radio BNT. Die vrijdagmiddag is bewolkt. Er zijn perioden met regen en motregen. En vooral vanmiddag ook lange droge periode. 14 à 15 graden. Morgen overdag wisselend bewolkt. Opklaringen en stapelwolken. Blijft overwegend droog. Af en toe een buitje en zo'n 15 à 16 graden morgen. Zometeen Aretha Franklin. Another komt eraan. En het is 2:45. Ik heb het laatste nieuws uit de regio voor je.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Volgens minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat is er geen direct risico dat drie Brabantse bruggen, het viaduct Kadettenkamp, het spoorviaduct bij de A67 bij Geldrop en de Oosterhoutse brug zomaar zouden instorten. Journalistiek platform Follow the Money meldde namelijk eerder dat Rijkswaterstaat inspecties naar waterstofverbrossing van het voorspanstaal niet volledig had uitgevoerd. Karremans erkent dat niet alle adviezen zijn opgevolgd door nieuwe inzichten en uitvoeringstijden, maar benadrukt dat aanvullend materiaalonderzoek geen acuut gevaar aantoont en extra maatregelen vooralsnog niet nodig zijn. Tijdens een tweedaagse controleactie op de Limburgse snelwegen heeft de politie 231 bestuurders bekeurd voor het vasthouden van een mobiele telefoon achter het stuur. De controleurs maakten gebruik van een touringcar, onopvallende auto's en slimme monocam-camera's. Naast de telefoonboetes, die in 2026 bedragen tot €440 kosten, werden ook twee rijbewijzen ingevorderd voor ernstige snelheidsovertredingen tot wel 167 km per uur, werden vier spookvoertuigen in beslag genomen en tientallen aanvullende bekeuringen uitgeschreven. En de eerste nacht van de ingrijpende werkzaamheden aan de A2 tussen het Vonderen en Kierensheide is volgens Rijkswaterstaat vlot en volgens schema verlopen. Ondanks het spatje regen ondervonden de werkzaamheden geen hinder. Wel lopen de vertragingstijden op de lokale omleidingsroutes op tot meer dan een uur. Al kozen veel forensen tijdens de ochtendspits eieren voor hun geld door thuis te werken of om te rijden via België, waar het verkeer vrijwel zonder vertraging doorstroomt. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

We maken van je bad day a good day hier bij BNT met Daniel Powder. Even lekker meezingen met die plaat bad day op Radio BNT dus. De BNT werkdag met zometeen onder andere Tiësto nog. Justin Wellington ga je horen. En de man die een wereldrecord brak. Hij was namelijk de allereerste artiest ooit die op één en dezelfde dag optredens gaf in Londen en tegelijkertijd in Amerika, Philadelphia. Met macht 2 de Atlantische Oceaan over. Wie dat is, dat hoor je zo meteen. Radio B.

0: Hij moest optreden in Londen, maar had ook een aanvraag voor een optreden in Philadelphia. Ja, ga dat maar eens op dezelfde dag combineren, maar hij deed dat wel. Deze Phil Collins was de eerste artiest ooit die optrad op één en dezelfde dag op Londen, in Londen en daarna in Philadelphia. Dankzij, let op, een supersonische straaljager. Dat zat deze man gewoon in. Phil Collins, hoorde je Something Happened on the Way to Heaven? Wist hij toen veel dat de helft van zijn fortuin naar alimentatie zou gaan?
1: De Radio BNT Takeover.
0: Phil Collins hoorde je op Radio BNT. Hey, had je daar zin in die platen? Heb ik die fijn voor je gedraaid? Maar misschien heb je al de hele dag een andere track in je hoofd. Wil je een bepaalde plaat zo meteen aanvragen op Radio BNT? Je bent van harte welkom, want een nieuwe ronde Takeover is zo meteen onderweg.
2: BNT.
0: Dus waar heb je geen zin in? Laat me weten via radiobnt.nl. Laat jij mij dat weten, draai ik ondertussen Tiësto. Zijn Jackie Chan, hoor je nu op Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First. Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
6: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
7: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
6: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
7: Wow.
8: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
6: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
1: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet. Dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. Het streekvervoer ligt volgende week woensdag de hele dag grotendeels stil door een landelijke staking. Alleen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag rijden dan bussen. Bijna 13.000 medewerkers doen mee aan de actie omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Vakbonden FNV en CNV eisen onder meer hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden. De Nederlandse Romy W. ontkent dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dien, die in januari 2022 om het leven kwam. Dat zei ze vandaag tijdens haar proces in Gent. Haar Belgische ex-vriend Dave de K. heeft bekend dat hij destijds het jongetje in zijn auto heeft doodgeslagen. De Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen naar geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. De politie is op grote schaal aanwezig bij scholen nadat bij 2 steekincidenten deze week een dode en meerdere gewonden vielen. Er is geen bewijs gevonden voor een landelijke online uitdaging die de aanvallen zou aanjagen. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
13: Duncan Fresh.
14: Hey, zometeen de vrijdageditie van de Takeover. Jij vraagt je favoriete platen aan en ik ga ze zometeen draaien. Na Bob Sinclair.
15: Radio BNT, waar muziek je raakt.
14: Dit is Love Generation.
15: Radio.

Friday night to everyone.

0: Alex Warren, zijn nieuwste Emerald Eyes op de radio. Hallo, hallo, hallo. Ja, dit is dus de radio, dit is BNT. En elke werkdag rond 3:10 heb jij het voor het zeggen.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Ook op de laatste dag van de werkweek. Waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien op deze vrijdagmiddag? Aarzel je normaal? Heb je nog nooit een appje gestuurd naar BNT... maar wil je toch een keer je favoriete plaat op de radio horen? Dan is dit je kans. Laat maar weten wat je graag zou willen horen.
2: Radio BNT.
0: Dat mag via de site radiobnt.nl. Zit je nergens aan vast, kun je ons gewoon een appje sturen... en ga ik zo meteen je favoriete plaat draaien... mits je hem dus even doorstuurt. Met een sausijzenbroodje op. Klaar voor het weekend, aldus Toon met zijn verzoek voor Talk Talk en Such a Shame op de radio.
1: Dit is de Radio BNT Takeover.

op de radio. En Pink was op de radio. Voor Gens, want hij vroeg hem aan in de Radio BNT Takeover. Daarvoor was het Same Talk Talk voor het Sozijnse broodje dat Toon net achter zijn kiezen had. Ja, ik weet niet waarom dat detail erbij moest eigenlijk, Toon. Om in te wrijven dat ik geen Sozijnse broodje had. Nou, had ik wel zin in gehad, hoor. Hey, Toon, voor jou draaide ik Talk Talk Such a Shame op de radio. Welkom, wat is dit? Nou, dit is de radio en je zit midden in de takeover. Waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien op deze vrijdagmiddag? Je mag het doorgeven via radiobnt.nl. Dan heb je automatisch een voorbeeld gegeven aan Sil. Radio BNT. Want Sil doet de groeten uit Zevenum voor het verzoek van No Mercy. Hey, dat is lang geleden.

Goedemiddag, mag Katy Perry aan voor de mannen in Deurne? Daan, mijn collega, zit hier al een uur exact hetzelfde ritme op zijn bureau te tikken. Groetjes van Ivanka. Ivanka, bij deze voor je gedraaid. Katy Perry, Chain to the Rhythm and No Mercy, Where Do You Go, was dan weer voor Sil. Welkom, dit is Radio BNT, je zit midden in de takeover. Jij vraagt en ik draai en hé, hey, daar is Ellen Driessen. En Lillian Day Jackson samen waren zij Spargo en You and Me is het verzoek.

0: lekker herinneringen ophalen aan Spargo, You and Me op Radio BNT. Midden in de takeover, die wordt aangevraagd door Femke. Dit was hem ook, de takeover voor deze week. Komende maandag is er een nieuwe ronde rond 3:10. Dat is erg een slecht nieuws, want het duurt nog een hele tijd. Maar het goede nieuws is, er zit een weekend tussen. Dus ja, dat is toch een mooi excuus dat het weekend eraan komt. En dat vieren we straks met de middagshow vanaf 4:00 bij Roger. En zometeen met The Weeknd, want die staat al voor de deur. Zometeen Take My Breath op de radio. Eens even kijken naar het weer op deze vrijdag. Wat gaat het nog worden? Nou, bewolkt vooral. Er zijn perioden met regen nog mogelijk. Zeker vanavond. Het is zo'n 14 naar 15 graden momenteel. Morgen vandaag wisselend bewolkt. Dan wat meer opklaringen, maar ook enkele buien over Limburg en Brabant. 15 naar 16 graden. En zondag blijft het dan zo goed als droog. En is er vooral later op de dag minder wind dan vandaag en morgen. Af en toe nog misschien een buitje, maar maximaal 16 graden zondag.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Volgens minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat is er geen direct risico dat drie Brabantse bruggen, het viaduct Kadettenkamp, het spoorviaduct bij de A67 bij Geldrop en de Oosterhoutse brug zomaar zouden instorten. Journalistiek platform Follow the Money meldde namelijk eerder dat Rijkswaterstaat inspecties naar waterstofverbrossing van het voorspanstaal niet volledig had uitgevoerd. Karremans erkent dat niet alle adviezen zijn opgevolgd door nieuwe inzichten en uitvoeringstijden, maar benadrukt dat aanvullend materiaalonderzoek geen acuut gevaar aantoont en extra maatregelen vooralsnog niet nodig zijn. Tijdens een tweedaagse controleactie op de Limburgse snelwegen heeft de politie 231 bestuurders bekeurd voor het vasthouden van een mobiele telefoon achter het stuur. De controleurs maakten gebruik van een touringcar, onopvallende auto's en slimme monocam-camera's. Naast de telefoonboetes, die in 2026 bedragen tot €440 kosten, werden ook twee rijbewijzen ingevorderd voor ernstige snelheidsovertredingen tot wel 167 km per uur, werden vier spookvoertuigen in beslag genomen en tientallen aanvullende bekeuringen uitgeschreven. En de eerste nacht van de ingrijpende werkzaamheden aan de A2 tussen het Vonderen en Kierensheide is volgens Rijkswaterstaat vlot en volgens schema verlopen. Ondanks het spatje regen ondervonden de werkzaamheden geen hinder. Wel lopen de vertragingstijden op de lokale omleidingsroutes op tot meer dan een uur. Al kozen veel forensen tijdens de ochtendspits eieren voor hun geld door thuis te werken of om te rijden via België, waar het verkeer vrijwel zonder vertraging doorstroomt. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Heb je het neveneffect al gemerkt van Radio BNT aan hebben? Nou, je zingt alles mee met The Weeknd, Vanessa Carlton, Cameron Whitcomb. Alles komt voorbij en alle teksten zitten ineens gewoon ook in je hoofd. Je kunt alles meezingen van de beste hits en classics. Ook op de laatste dag van de werkweek richting de middagshow zometeen. En meezingen blijven we doen met Alan Clark, Back in My World zometeen. En Michael McDonald meldt zich. Dit is Sweet Freedom.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Radio BNT.
3: BNT.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
6: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,50.

0: op, op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken... geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats, met Marktplaats Zakelijk.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen... en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
6: Voor de makers.
7: Praxis. De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 120 miljoen. Ja, 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: De eerste landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft ruim 7600 kilo opgeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het grootste deel was consumentenvuurwerk dat bij de komende jaarwisseling niet meer mag worden afgestoken. Ook werden onder meer strijkers en noodfakkels ingeleverd. De actie voor het inleveren van vuurwerk is vandaag beëindigd. Topsport Amsterdam, de organisatie die topsporters en sporttalenten in Amsterdam ondersteunt, moet op zoek naar een nieuw kantoor na de brand in het Olympisch Stadion. Door de schade is de huidige werkplek bijna een half jaar onbruikbaar. De brand ontstond afgelopen nacht in de kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion. De oorzaak wordt nog onderzocht. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet. Dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. De Nederlandse Romy W. ontkent dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dien, die in januari 2022 om het leven kwam. Dat zei ze vandaag tijdens haar proces in Gent. Haar Belgische ex-vriend Dave de K. heeft bekend dat hij destijds het jongetje in zijn auto heeft doodgeslagen. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
13: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat 150 kilometer file. De files met 10 minuten nog meer vertraging staan op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk, een kwartier op onthoud. A27 Breda richting Gorinchem, tussen knooppunt Hooipolder en Gorinchem 10 minuten. A27 Utrecht richting Breda, tussen Hagestein en Werkendam, drie kwartier extra reistijd. A59 Den Bosch richting Os, tussen knooppunt Hintham en Nuland 20 minuten. De N276 Maasbracht richting Brunsum, tussen de aansluiting met de A2 en Koningsbos, drie kwartier extra reistijd. Dat komt door de werkzaamheden op de A2. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is dicht tussen Sint-Joost en Roosteren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Roger Schepers.

0: Vandaag 9 oktober 2026. Dit is Radio BNT. En heel Limburg en Brabant via DHB Plus online via radiobnt.nl. Tot 6 uur is dit de middagshow. Waarin wij 2 malen maximaal genieten. Lekker lang luisterplaat aan je laten horen. Grote hit in de jaren 70, 80 of 90. Als je nou bij jezelf denkt. Hey, ik heb al een idee. Ik weet wel welke lekkere 12 inch ik graag zou willen horen. Geef hem even door via radiobnt.nl. Op Paarse Vrijdag. Meer dan 31 scholen in Nederland. 3100 scholen in Nederland moet ik zeggen. Die hebben vandaag aandacht voor Paarse Vrijdag. En dat is dat je dan in paarse kledij naar school komt. Ja, je ziet de webcam natuurlijk niet, want die is niet in deze studio. Maar ik zit hier, as we speak, met een paars shirt aan in de studio. Ja. Toch een beetje er aandacht aan besteden, want het is wel heel belangrijk natuurlijk. Zeker omdat de acceptatie voor gelijke seksen toch een beetje gedaald is. En dat is natuurlijk treurig, want we waren wel ooit het allereerste land waar het eerste homohuwelijk plaatsvond. Dus ja, toch is dat heel gek dan eigenlijk. Waarom? Laat iedereen gewoon lekker zichzelf zijn. Iedereen hoort erbij, vrienden. Zo simpel moet het toch zijn. Kan toch allemaal niet zo moeilijk zijn. Paarse Vrijdag. Verder is er nog meer op historisch gebied te melden later in dit programma. We hebben het over de podcast. De podcast. Ik ga namelijk mijn nieuwe podcast van morgen even teasen.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: Eerste winnaar van The Voice.

0: Ah, wat zeg je?
1: I will never be with you.
0: De hit van 2005, die stond wekenlang bovenaan de hitparade. Hij teisterde de hitparade, dat is absoluut waar. Maar hij teistert ook de mensheid. Hoewel ik het op zich een goede zanger vind, van helemaal niks mis mee. Hij is op de socials erg druk, maar hij wordt vaak gezien als een van de gehate artiesten. Waarom eigenlijk? James Blunt, You're Beautiful. Nou, dat ben je als luisteraar ook, want anders had je niet ingetuned bij Radio BNT. Hè. Zo simpel is het natuurlijk ook. En vrienden, het is vandaag Wereldpostdag, dus als je een pakketje verwacht, ik weet niet of het er al is, maar anders moet je eens even de track trace checken voor we zover kan. Als je iets besteld hebt in ieder geval. En anders dan hoop ik dat je post een beetje op tijd bezorgd wordt. Wereldpostdag. Het is ook de geboortedag van John Lennon. Ja. Die werd vermoord voor zijn huis in 1980. En dat gebeurde op 8 december door Mark Chapman, die daar eigenlijk nog steeds voor vastzit. En dus even kijken of we met John Lennon iets kunnen doen. Want dat is misschien wel wel heel leuk om daar even aandacht aan te besteden. Ja, gisteren was natuurlijk de uitreiking van de Gouden Televisiering. En die ging naar de Bondgenoten, het programma van SBS6. Presentator Jan Versteeg, die won er ook een. Die kreeg ook een prijs, zeg maar, voor beste presentator. Dat is dan toch wel leuk. Britt Dekker heeft er een gewonnen. Het programma werd gepresenteerd door Paling en Pannenkoek. Jan Smit en Peter Pannenkoek. En wat deden ze het leuk? Wat is Pannenkoek toch leuk? Een goede cabaretier. Er zat vaart in de show. Is toch eigenlijk wel leuk. Een oeuvreprijs ging naar Joop van der Ende. En dat deed Chantal Jansen, mocht je het gemist hebben. Maar was ook de moeite waard. Dus het was een leuke show. Weer absoluut van genoten. En de prijzen zijn weer uitgereikt. We zijn er bijna een heel jaar mee bezig geweest ook. Hè? Want ja, je kunt op mensen stemmen. En dan zijn er weer lijstjes. En goed. Het is gisteren dan daadwerkelijk allemaal weer gebeurd. En er komen al leuke liedjes binnen in het kader van de Maximaal Genieten. Ken je een leuke hit uit de jaren 70, 80 of 90 die je in een lekkere lange uitvoering zou willen horen? Laat het me even weten via radiobnt.nl.
2: Roger Schepers en de BNT Middagshow.
3: Radio BNT.
0: Platenmaatschappij Universal, waar deze man eigenlijk heel lang bij onder contract heeft gestaan, heeft besloten om al zijn materiaal op vinyl uit te gaan brengen. Dan kunnen we eindelijk eens een plaatje draaien van Marco Borsato.

AD. Ook op WhatsApp. 043-200-3123. Dit is Radio BNT. De beste hits en classics.

Kijken met wie hij dat ook weer allemaal deed, hoor. Het was in ieder geval een... Oh ja, natuurlijk, Shy Martin. Ik zat heel even op een ander schermpje te turen. Want er kwamen wat appjes binnen via radiobnt.nl. Moet ook in de gaten houden. Ja, maar je bent toch ook een programma presenteren? Ja, dat klopt ook allemaal. Goed. Maakt niet uit, komt helemaal goed. We draaien Marco Borsato binnen. Ik zei het al net, alles komt op vinyl uit. De grote platenmaatschappij Universal heeft dat besloten. En ja, langzamerhand neigt dat dan toch een beetje naar een fysieke terugkeer van Marco Borsato op het podium. Maar ja goed, hij moet daar wel ook goed voor in conditie zijn en zo. Dus dat heeft allemaal wel even wat tijd nodig. Maar het komt goed, zouden ze in Limburg zeggen. Hè? Het komt goed, ja zeker. Vinden vanavond op televisie kijken we naar Got Talent om 8 uur op RTL 4. En daar ook Renze. En de talkshow natuurlijk. En zijn we met z'n allen niet een klein beetje talkshow moe aan het worden? Is dat niet wat er een beetje aan de hand is? Want de kijkcijfers blijven maar uit. RTL Tonight was natuurlijk een beetje een flop. Maar Renze gaat een beetje dezelfde richting op. Want qua kijkcijfers is het ook niet fantastisch. Dat is eigenlijk wel heel jammer. Want hij doet er heel veel moeite voor natuurlijk. Hij heeft heel veel voorbereiding, ideeën bedacht. En uiteindelijk, als je dan zo'n nieuwe talkshow gaat beginnen, er wordt er nagedacht over de setting, hoe moet het eruit zien. Nou, iedereen gaat rond een tafel zitten, praten over onderwerpen. Voren en tegens moeten afgewogen worden. Maar ja, waarom scoort dan bijvoorbeeld een VI wel en een Renze niet? We gaan het vanavond zien. Lubach is er volgens mij ook. En we kunnen ook kijken naar de slimste op Bed NPO rond 9:30. Herman van der Zand en Wijlen Paulien Cornelissen. En dat is mooi, we kunnen wel nog naar de kijken. Anderhalve week geleden ontviel ze ons op 50-jarige leeftijd. Dat is zo heftig. Maar gelukkig hebben we, is er nog, en zolang dat we naar kunnen kijken, is dat natuurlijk positief. Maar we hadden er gewoon het allerliefste nog lekker fysiek bij ons gehad. Ja, vrienden, het weekend komt eraan. Dat weet jij wel, hè? Het weekend komt eraan. Daar moeten we met z'n allen wel iets van gaan maken. Gaan we ook doen, volgens mij komt dat helemaal goed. Roger Schip.

0: songs fell into my mind. Ja, er is een hele hoop aan de hand. Als ik dit liedje moet gaan ontlenen, dan ben ik nog wel even bezig. Je hoorde Deep Down, dat is de titel van deze versie in ieder geval. De Never Dolls Edit hoorde je. En Ella Irie, Kenny Dope doet eraan mee. En A-Lock doet er ook aan mee. En ja goed, Kenny Dope en de Bracketheads kennen we natuurlijk met The Bond. Hoor je ook regelmatig uit de jaren 90. En dat is dan weer gebaseerd op Street Player van Chicago uit de jaren 70. Zo, hè, we zijn er. 1 voor al 5, de BNT Middagshow, vrienden. Wat wil je horen van 12 Inch? Je mag dan nog even doorsturen. We gaan er namelijk 2 draaien. Eentje om 4:30 en straks eentje om 5:30. Groot hit uit de 70s, 80s of 90s. Heb je een idee? Kom maar door via radio bnt.nl. En zo dadelijk staat klaar de maximaal genieten, lekker lang luisteren van Wendy. Eerst gaan we even naar Edwin Gerritsen bij de ANWB in Den Haag om je bij te praten over de actuele verkeersinfo op de wegen in het zuiden van het land. De herfstvakantie is in een deel van Nederland begonnen. Daarom kan het op de weg extra druk zijn, maar dat is dan nog niet helemaal voor het zuiden. Het belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant krijg je zo dadelijk van Duncan Frisch. Eerst kijken wij ook nog eventjes naar het weer. Max 18 graden vandaag. Het regent, het waait. Het is eigenlijk niet lekker. Met andere woorden, de pestpokkenpleuris is uitgebroken. Zeg ik dan altijd. En nadat we de zomer een klein beetje afgelopen woensdag hebben afgesloten, is dit een beetje wat het is. Komend weekend ziet er niet echt heel veel beter uit. Morgen ook kans op regen en hagel. En hier en daar een beetje zon. Houd toch op, man. Max 16 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Volgens minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat is er geen direct risico dat 3 Brabantse bruggen, het viaduct Kadettenkamp, het spoorviaduct bij de A67 bij Geldrop en de Oosterhoutse brug zomaar zouden instorten. Journalistiek platform Follow the Money meldde namelijk eerder dat Rijkswaterstaat inspecties naar waterstofverbrossing van het voorspanstaal niet volledig had uitgevoerd. Karremans erkent dat niet alle adviezen zijn opgevolgd door nieuwe inzichten en uitvoeringstijden, maar benadrukt dat aanvullend materiaalonderzoek geen acuut gevaar aantoont en extra maatregelen vooralsnog niet nodig zijn. Tijdens een 2-daagse controleactie op de Limburgse snelwegen heeft de politie 231 bestuurders bekeurd voor het vasthouden van een mobiele telefoon achter het stuur. De controleurs maakten gebruik van een touringcar, onopvallende auto's en slimme monocam-camera's. Naast de telefoonboetes, die in 2026 bedragen tot €440 kosten, werden ook 2 rijbewijzen ingevorderd voor ernstige snelheidsovertredingen tot wel 167 km per uur, werden 4 spookvoertuigen in beslag genomen en tientallen aanvullende bekeuringen uitgeschreven. En de eerste nacht van de ingrijpende werkzaamheden aan de A2 tussen het Vonderen en Kierensheide is volgens Rijkswaterstaat vlot en volgens schema verlopen. Ondanks het spatje regen ondervonden de werkzaamheden geen hinder. Wel lopen de vertragingstijden op de lokale omleidingsroutes op tot meer dan een uur. Al kozen veel forensen tijdens de ochtendspits eieren voor hun geld door thuis te werken of om te rijden via België, waar het verkeer vrijwel zonder vertraging doorstroomt. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat 150 kilometer file. De files met 10 minuten nog meer vertraging staan op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk een kwartier op onthoud. A27 Breda richting Gorinchem tussen knooppunt Hooipolder en Gorinchem 10 minuten. A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Werkendam 3 kwartier extra reistijd. A59 Den Bosch richting Os tussen knooppunt Hintham en Nuland 20 minuten. De N276 Maasbracht richting Brunsum tussen de aansluiting met de A2 en Koningsbos 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door de werkzaamheden op de A2. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is dicht tussen Sint-Joost en Roosteren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio BNT, waar muziek je raakt. Roger Schepers. Radio BNT. Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Maximaal.

Het was de nummer 1 in het eind jaren 80 voor Billy Ocean. Get out of my dreams, get into my car. Je hoorde de 12-inch versie. Wendy wilde hem graag horen. En stuur een berichtje naar radiobnt.nl. Straks om 17:30 kan het nog een keer. Grote hit uit de jaren 70, 80 of 90 in ieder handen van 12-inch. Gaan een lekker lange uitvoering draaien. Laat me weten wat je wil. Het is radiobnt.nl. En er is ook een lange lijst op Spotify te vinden. Een lange lijst met lange liedjes. Als je dan denkt, goh, lijkt me leuk om eens door die lijst te wandelen. En die lijst misschien te liken, want hij staat openbaar. Dus je kunt hem gewoon delen ook. Misschien kan het je ook inspireren om leuke lange liedjes aan te vragen. Ga naar radiobnt.nl/maximaalgenieten. Daar vind je de gehele lijst. Vrienden, het is vrijdag. Moet ik je dat nog uitleggen? De Vrijdnieuwe Middagshow Bier en Bitterballen. Radio BNT. Dat is waar je naar luistert op dit moment. 9 oktober. En op 9 oktober 1985 werd het monument Strawberry Fields in het New Yorkse Central Park. En dat is ter nagedachtenis aan de 45e verjaardag van John Lennon ingewijd. Dat gebeurde op de dag dat hij eigenlijk 45 zou worden. Het is namelijk vandaag zijn geboortedag. Hij werd vermoord voor zijn huis in 1980 op 8 december... door Mark Chapman, die daar nog voor vast zit. Dus het is zijn geboortedag. En John Lennon is toch wel een van de grondleggers van de muziek. Hij was natuurlijk van de Beatles, maar was ook vooral van zichzelf. Want hij heeft solo ook een hele hoop gedaan. Dus ik spoor je aan mij een John Lennon plaat door te geven die we kunnen draaien straks voor 6 uur. Mag een solo plaat van John Lennon zijn. Mag ook iets zijn wat door hem geschreven, gezongen is bij de Beatles. Gewoon een plaat van John Lennon. Welke plaat zou dat dan moeten worden? Laat het even weten via radiobnt.nl.

Het jaar van herkomst was 1985, vrienden. 41 jaar oud is dit liedje van Madonna. Je hoorde Get Into The Groove in de BNT Middagshow. Op Radio BNT muziek in de film Desperately Speaking Susan. En daarvoor Turn The Lights Off. En die was van, even kijken, DJ Justin, Jack Style en John. En ja, dat is een plaat die is eigenlijk het hele jaar bezig. Terwijl het eigenlijk gewoon een liedje van DJ José is, van jaren geleden. Goed, ik heb je de originele laten horen ooit. Die verschilt niet veel van deze coverversie. 8:05 in de middagshow. Een radio feuilleton bestaat uit twee episoden. Deel 2 straks naar 5:00. En geef me je favoriete John Lennon plaat door. Het is de geboortedag vandaag, dan vieren we dat een beetje. Dus laat maar doorkomen. Kom maar, via radiobnt.nl komen alle leuke suggesties binnen. We gaan er straks uiteraard eentje draaien. Ja, Paarse Vrijdag. Meer dan 3100 scholen in Nederland hebben er aandacht aan besteed vandaag. En dat betekent dat iedereen paars naar school kwam, paars gekleed. En ik zit hier ook in mijn paarse shirt. De middagshow te doen in de studio. Ja, dat is toch wel grappig eigenlijk. Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik er niet eens zo mee bezig was. Ik wist wel dat het vandaag zou zijn. Maar niet bewust. Ik trok vanochtend gewoon een t-shirt uit de kast. Een shirt. Mijn vrouw zegt, je hebt een paars shirt. Dat is gek. Ja, klopt. Paarse Vrijdag. Niet eens erbij nadenkend heb ik er toch aandacht aan besteed. Dat is toch fantastisch? Dat is toch heerlijk? Vanavond is er VI natuurlijk. Om 9:30 op SBS6. Gast vandaag is Tina Nijkamp en Helene Hendricks. En die gaan je bijpraten over natuurlijk het televisiering gala van gisteren. Althans, Tina zal daar absoluut haar ongezouten mening weer over geven. En zij was jarig eerder deze week. Toni Braxton. He wasn't man enough voor je tot 5:00.

0: Day.
1: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
3: Oh nee, verzekering...
2: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
3: Oh, wil ik wel.
2: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
4: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
1: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
4: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
7: Balen zeg. Koffie.
6: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
8: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
9: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
10: Slecht plan.
9: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
0: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: De Europese Unie en China hebben een akkoord gesloten dat de export van Chinese plug-in hybrids naar Europa moet beperken. Volgens Eurocommissaris Šefčovič kan de uitvoer

0: voor daardoor met meer dan de helft afnemen. Brussel wil Europese autofabrikanten beschermen omdat de import van Chinese hybrides dit jaar sterk is gestegen. De president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, pleit opnieuw voor het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem bevoordeelt die huizenbezitters ten opzichte van huurders en drijft de regeling de huizenprijzen op. Ook nu de prijsstijging afzwakt, blijft hij voorstander. De Nederlandse economie zou een daling van de huizenprijzen volgens hem aankunnen. De eerste landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft ruim 7600 kilo opgeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het grootste deel was consumentenvuurwerk dat bij de komende jaarwisseling niet meer mag worden afgestoken. Ook werden onder meer strijkers en noodfakkels ingeleverd. De actie voor het inleveren van vuurwerk is vandaag beëindigd. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet. Dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batendorp. Een kwartier vertraging. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is dicht tussen Sint-Joost en Roosteren. Dat komt door wegwerkzaamheden. Er zijn daardoor files in de omgeving, zoals op de N276 Maasbracht richting Brunsum, tussen de aansluiting met de A2 en Koningsbos een half uur oponthoud. Op de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een half uur vertraging. A27 Gorinchem richting Breda voor Oosterhout 10 minuten. Dat komt door een aanrijding, één rijstrook is daar dicht. En er is ook een ongeluk gebeurd op de A59 Den Bosch richting Os tussen knooppunt Hintham en Nuland. 20 minuten vertraging, één rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Roger Schepers.

0: Als je nou denkt, er gebeurt iets met mijn radio, nee hoor. Het is bijna nooit gebeurd, maar ik was te laat. Ik was even tijdens het nieuws, denk ik, even een snelplasje doen. En dan is het klaar. En dan is er ineens stil op de zender. Dan denk ik, oh my god, wat is er aan de hand? Rennen. En dan trek je even heel snel de dame uit de kast die meer verbouwingen aan zichzelf heeft laten doen dan aan een huis ooit mogelijk is. Sharon, de Shoop Shoop Song. Een liedje van Betty Everett uit de jaren 60. Zij deed het in de jaren 90 nog eens dun over. 6:17. Goedemiddag. Deel 2 van de middagshow van vandaag. De Vrijmibo middagshow van 9 oktober. 2026. Schepers was over tijd. Ja, dat zal een krantenkop worden, denk ik. Ai. Of een radioblooper. Misschien vangt iemand het ergens wel op. Ik was te laat. Excuus. Deel 2 van de middagshow, vrienden, waarin ik je hulp keihard nodig heb. Het is namelijk vandaag de geboortedag van John Lennon. En geef je favoriete John Lennon plaat door. RadioBNT.nl, dan is hij straks op de radio. We gaan nog een lekkere lange uitvoering draaien. Groot hit uit de 70s, 80s of 90s. Wat zou je willen horen om 6:30 in het kader van Maximaal Genieten? Ook dan RadioBNT.nl. Gebruik. Je kunt een appje sturen. En dan is hij vanzelf zo dadelijk te horen. Volg ons via de socials, Facebook, Instagram. En uiteraard gewoon via de World Wide Web op onze website. Vrijdag, het is een druilerige dag. Regen, wind, koud, graadje of 18, dat wel. Maar de wind maakt het dan toch weer een beetje fris. En de regen maakt het dan daarentegen weer een beetje nat. Ja, komend weekend ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. Paar gaatjes minder, morgen kans op hagel, regen. En hier en daar een beetje zon. Waar dan een gouden staan?
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: Alsjeblieft niet somber worden. Hè?

ook op WhatsApp. 043-200-3123. Dit is Radio BNT. De beste hits en classics.

Jos mailde naar radio.bnt.nl. Wilde graag iets van de Talking Heads horen. Nou, bij deze dan Slippery People. En als je dat gaat vertalen, is dat ook wel grappig. Slippende mensen van pratende handen. Dus dan hebben we dat ook afgevinkt. 1985, Stop Making Sense. Uit dat album kwam het, de live-uitvoering. My Body Wasn't Ready van Summer daarvoor. Laat je nou alsjeblieft niet pakken door het weer, vrienden. Er zijn heel veel mensen die laten hun humeur bepalen door het weer. We hebben tot en met afgelopen woensdag lekker zomer gehad sinds april. Dus klagen mogen we helemaal niet. En nu ineens, ja, ineens is het dan langzamerhand herfst. Mag het onderhand? De herfstvakantie is begonnen in Nederland. En in het zuiden van het land pas volgende week. Maar er zijn delen van Nederland waar het eigenlijk al een week eerder is, hè? Dus ja, dat. Het is ook New Music Friday natuurlijk. En er komt nieuwe muziek uit. Er is een nieuwe single van Direct. Maar er is ook een nieuw album van Agda en de Munnik. En een nieuwe single, dat is dit liedje.

Zomaar Zomerzondag heet de nieuwe single van het nieuwe album dat eigenlijk gisteren is uitgebracht. Gisteravond stonden ze in de Ziggo Dome in Amsterdam, uitverkocht huis daar. Morgen staan ze daar overigens ook nog, dus dat is natuurlijk fantastisch. En volgend jaar gaan ze iets afvinken van hun bucketlist. Ze gaan namelijk optreden in het Olympisch Stadion in datzelfde mooie Amsterdam. De zoon van Thomas Agda die doet tegenwoordig ook met Thomas mee, dus dat is ook gezellig als je je kind gewoon mee kunt nemen op het podium. Dus die is ook te zien tijdens de shows, de optredens van Agda en de Munich, want daar gaat het over. En dit is misschien een beetje het weer voor morgen. Het regent zonnestralen. Het kan nog een beetje hagel ook. Wat een hit was het, zeg. In 1999 op BNT.

0: Ja, zij zijn vriendjes, dat wist ik ook niet. Marshmallow en Anne-Marie, Friends op Radio BNT. Leuk dat je de radio aan hebt staan en dat je ons gevonden hebt. Laat ons nooit meer los. Smakelijk eten als je aan tafel zit. Is vis vandaag. Bij ons is het vis. Vis, aardappeltjes en sla. Lekker, simpel, gewoon gerechtje voor de vrijdag. Op Paarse Vrijdag, vrienden. Want daar zitten we natuurlijk wel middenin. En meer dan 3100 scholen in Nederland hebben er aandacht aan besteed vandaag om in paarse kledij op school te verschijnen. En er komen leuke liedjes binnen in het kader van de Maximaal Genieten. En we gaan denk ik dadelijk ook een liedje draaien wat te maken heeft met paars. Het is verder de geboortedag van John Lennon. Dus geef je favoriete John Lennon plaat door via radio bnt.nl.
1: De BNT Middagshow. Met Rogier Schepers.
0: Wereldpostdag en een album van Nirvana stond in de Amerikaanse hitparade op nummer 1 op 9 oktober 1993. En dat was de Material. Niet het album Nevermind, dus wat men misschien wel dacht. Dan hebben we in ieder geval de muziekfeitjes voor de dag, 9 oktober, ook even met je doorgenomen. Op de radio, Anna May Bullock, What's Love Got To Do With It?

0: Janine stuurde een appje naar Radio BNT.nl. Wie is in godesnaam Anna May Bullock? Nou, dat is niet meer minder dan Tina Turner, die we nu even draaien. Uit de jaren 80. 2 minuten voor 5:30, Radio BNT met Floor, die een bericht stuurde. En haar maximaal genieten, lekker lang luisteren plaat, gaan we draaien zo dadelijk. Omdat het Paarse Vrijdag is. En dat kun je ook in muziek omzetten, zegt Floor. En iedereen hoort erbij, we zijn één grote familie. Kijk, hoe lief is dat? Nou, die plaat gaan we zo dadelijk ook draaien in zijn volle lengte. En welke plaat zou dat dan zijn? Welke plaat ken jij die met paars te maken heeft? Nou goed, je hoort hem in ieder geval zo dadelijk op de radio. Geef je favoriete John Lennon track door. Het is zijn geboortedag vandaag. Wellicht dat we dadelijk even een John Lennon trackje kunnen draaien op de radio. Ik kan een roundup geven, maar ja, er komt wel van alles binnen. Dus dat doen we zo dadelijk dan even. Eerst eventjes naar de ANWB in Den Haag. Zo dadelijk, daar zit Edwin Gerrits om je bij te praten over de actuele verkeerssituatie als het gaat om de drukte op de wegen in het zuiden van het land. En ja, het kon wel eens druk zijn, want de kerstvakantie niet, maar wel de herfstvakantie is begonnen, vrienden. Kerstvakantie, ik zei het echt, hè? Ja, sorry. En in het zuiden van het land begint die herfstvakantie volgende week. Eerst kijken we even naar het weer. Max 18 graden vandaag in het zuiden van het land. Met regen, wind, niet gezellig, guur. En ja, morgen een paar graden minder. En regen, hagel, wind en hier en daar een klein beetje zon. Max 16 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Volgens minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat is er geen direct risico dat 3 Brabantse bruggen, het viaduct Kadettenkamp, het spoorviaduct bij de A67 bij Geldrop en de Oosterhoutse brug zomaar zouden instorten. Journalistiek platform Follow the Money meldde namelijk eerder dat Rijkswaterstaat inspecties naar waterstofverbrossing van het voorspanstaal niet volledig had uitgevoerd. Karremans erkent dat niet alle adviezen zijn opgevolgd door nieuwe inzichten en uitvoeringstijden, maar benadrukt dat aanvullend materiaalonderzoek geen acuut gevaar aantoont en extra maatregelen vooralsnog niet nodig zijn. Tijdens een 2-daagse controleactie op de Limburgse snelwegen heeft de politie 231 bestuurders bekeurd voor het vasthouden van een mobiele telefoon achter het stuur. De controleurs maakten gebruik van een touringcar, onopvallende auto's en slimme monocam-camera's. Naast de telefoonboetes, die in 2026 bedragen tot €440 kosten, werden ook 2 rijbewijzen ingevorderd voor ernstige snelheidsovertredingen tot wel 167 km per uur, werden 4 spookvoertuigen in beslag genomen en tientallen aanvullende bekeuringen uitgeschreven. En de eerste nacht van de ingrijpende werkzaamheden aan de A2 tussen het Vonderen en Kierensheide is volgens Rijkswaterstaat vlot en volgens schema verlopen. Ondanks het spatje regen ondervonden de werkzaamheden geen hinder. Wel lopen de vertragingstijden op de lokale omleidingsroutes op tot meer dan een uur. Al kozen veel forensen tijdens de ochtendspits eieren voor hun geld door thuis te werken of om te rijden via België, waar het verkeer vrijwel zonder vertraging doorstroomt. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batendorp, een kwartier vertraging. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is dicht tussen Sint-Joost en Roosteren. Dat komt door wegwerkzaamheden. Er zijn daardoor files in de omgeving, zoals op de N276 Maasbracht richting Brunsum, tussen de aansluiting met de A2 en Koningsbos een half uur oponthoud. Op de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een half uur vertraging. A27 Gorinchem richting Breda voor Oosterhout 10 minuten. Dat komt door een aanrijding, 1 rijstrook is daar dicht. En er is ook een ongeluk gebeurd op de A59 Den Bosch richting Os tussen knooppunt Hintham en Nuland. 20 minuten vertraging, 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: Prince and the Revolution. Jullie vroegen om Purple Rain.
1: Maximaal.

0: Hij kon het altijd lang maken en er kwam geen eind aan. Dat blijkt ook wel uit deze. We draaien hem, want hij klinkt...
1: altijd lekker van vinyl.
0: Purple Rain van Prince in het kader van Paarse Vrijdag. Aangevraagd door Floor, dankjewel voor je berichtje via radio.bnt.nl. In zijn volle lengte, zoals hij op de LP Purple Rain staat. Zo klinkt ook de 12-inch versie. Uit 1984 alweer, vrienden. Wat is dat toch lang geleden, hè? En dat is het toch toepasselijk om deze even te draaien op de radio. Ja, ik snap dat wel. Logisch, toch? Smakelijk eten als je aan tafel zit. Dit is de middagshow op Radio BNT. En als je op zoek bent naar... lange lijst met lange liedjes, die vind je op Spotify. Ga naar radiobnt.nl/maximaal genieten. Daar staan ze op.

0: Ach vrienden, wat is dit toch een lekker liedje zeg. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Stil hoorde je Carl G en Bruno Mars. Gisteren werd hij 41. En dit liedje is er eigenlijk al een tijd. Ik heb je dat ooit eens laten horen. En daar gebeurt eigenlijk niet zo heel erg gek veel mee. En ik weet het niet, misschien dat het alsnog komt. Het zou zomaar kunnen. 14 voor 6 op Radio BNT. Leuk dat je hem aan hebt staan. Cat Say Animal draaiden we daarvoor. En ik moet even wat bekend gaan maken hoor.
1: Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
0: De podcast die check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Ik ga een nieuwe podcast introduceren. Morgenochtend wordt die gedropt. Ik ga een podcast lanceren morgenochtend van Maurice Rowan. Maurice die is geboren in Landgraaf, weet alles van kermis, van vuurwerk. Hij is artiest, hij was drummer bij de Limburger Boelbe. Heeft zijn nieuwe Tiroler bandje opgericht eigenlijk met een aantal vrienden. En hij is onder andere de artiestenbegeleider bij de Landgraafse tentfeesten. Interessant gesprek toch wel met Maurice Rowan, zeker moet je dat even checken. Als je denkt van goh, ik heb even niks te doen, ga een podcastje luisteren, dan is dat wellicht altijd een leuk iets om dat eens even te checken. Vanaf morgen staat hij online. Volg de podcast, je krijgt een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is en deel hem met de social.

Christina Aguilera op Radio BNT met Come On Over Baby. 6:08. Het is de middagshow op BNT. Dat is waar je op dit moment naar luistert. En die komt zo heel langzamerhand, een klein beetje, heel voorzichtig op 9 oktober. Paarse vrijdag ten einde, vrienden. Ik ga je danken voor het luisteren. Het was maar wederom een waar genoegen. Wens je een goed weekend. Morgenochtend is Dilano er tussen 10 en 1. Normaliter, alleen morgen niet. En Duncan gaat hem vervangen. Waren er niet dat hij zich moet voorbereiden op de marathon van komende zondag die hij in Eindhoven gaat lopen? Ja, trots, vind je Frus. Doe je goed. En daarom is er de vervanger van de vervanger in hoedanigheid van ondergetekende. Ik ga morgen de... wie ga ik nou eigenlijk vervangen? Ik heb geen idee. Even kijken hoor. Ik ga Dilano morgen vervangen tussen 10 en 1. Dus dan spreken we elkaar morgenochtend weer. Nou. Tot slot nog even iets waar ik je aandacht voor gevraagd heb. Het is namelijk vandaag de geboortedag van John Lennon. En hij werd vermoord in 1980 voor zijn huis op 8 december door Mark Chapman. En in 1985 werd het Strawberry Fields Monument ingewijd in het New Yorkse Central Park. Ter ere van de 45e verjaardag van John Lennon. Ik vroeg je om je favoriete John Lennon platen door te geven. Nou, Just Like Starting Over kwam binnen. Nobody Told Me kwam binnen. Woman kwam binnen. Een paar Beatle platen kwamen er binnen. The Battle of John and Yoko. I Feel Fine. Hey Jude. Nou, die hebben we onlangs nog een keer gehad. Maar ja, de plaat die het meeste binnenkwam, een keer of 6, gaan we uiteraard ook draaien. Ik wens je vast een ontzettend lekker weekend. Geniet van de muziek van BNT. Dit is John Lennon. En uiteraard, Imagine.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of vis en fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line-matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
11: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen, 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
13: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
14: De Europese Unie en China hebben een akkoord gesloten dat de export van Chinese plug-in hybrids naar Europa moet beperken. Volgens eurocommissaris Šefčovič kan de uitvoer daardoor met meer dan de helft afnemen. Brussel wil Europese autofabrikanten beschermen omdat de import van Chinese hybrides dit jaar sterk is gestegen. De president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, pleit opnieuw voor het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem bevoordeelt die huizenbezitters ten opzichte van huurders en drijft de regeling de huizenprijzen op. Ook nu de prijsstijging afzwakt, blijft hij voorstander. De Nederlandse economie zou een daling van de huizenprijzen volgens hem aankunnen. De eerste landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft ruim 7600 kilo opgeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie.

0: Justitie en Veiligheid. Het grootste deel was consumentenvuurwerk dat bij de komende jaarwisseling niet meer mag worden afgestoken. Ook werden onder meer strijkers en noodfakkels ingeleverd. De actie voor het inleveren van vuurwerk is vandaag beëindigd. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet. Dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. Dan nog het weer. Het is regenachtig vanavond met kans op onweer. De westelijke wind neemt af. Vannacht vallen vooral in het noorden buien, mogelijk met onweer en hagel. De minimumtemperatuur is 9 tot 12 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. Af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen en het wordt morgen 13 tot 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Volgens minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat is er geen direct risico dat drie Brabantse bruggen, het viaduct Kadettenkamp, het spoorviaduct bij de A67 bij Geldrop en de Oosterhoutse brug zomaar zouden instorten. Journalistiek platform Follow the Money meldde namelijk eerder dat Rijkswaterstaat inspecties naar waterstofverbrossing van het voorspanstaal niet volledig had uitgevoerd. Karremans erkent dat niet alle adviezen zijn opgevolgd door nieuwe inzichten en uitvoeringstijden, maar benadrukt dat aanvullend materiaalonderzoek geen acuut gevaar aantoont en extra maatregelen vooralsnog niet nodig zijn. Tijdens een tweedaagse controleactie op de Limburgse snelwegen heeft de politie 231 bestuurders bekeurd voor het vasthouden van een mobiele telefoon achter het stuur. De controleurs maakten gebruik van een touringcar, onopvallende auto's en slimme monocam-camera's. Naast de telefoonboetes, die in 2026 bedragen tot €440 kosten, werden ook twee rijbewijzen ingevorderd voor ernstige snelheidsovertredingen tot wel 167 km per uur, werden vier spookvoertuigen in beslag genomen en tientallen aanvullende bekeuringen uitgeschreven. En de eerste nacht van de ingrijpende werkzaamheden aan de A2 tussen het Vonderen en Kierensheide is volgens Rijkswaterstaat vlot en volgens schema verlopen. Ondanks een spatje regen ondervonden de werkzaamheden geen hinder. Wel lopen de vertragingstijden op de lokale omleidingsroutes op tot meer dan een uur. Al kozen veel forensen tijdens de ochtendspits eieren voor hun geld door thuis te werken of om te rijden via België, waar het verkeer vrijwel zonder vertraging doorstroomt. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
4: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
6: Deze week in de bonus. Alle Verstegen, 1 plus 1 gratis. Alle Robijn, 2 plus 3 gratis. En

0: Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op aha.nl of in de AHA-app.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: De Europese Unie en China hebben een akkoord gesloten dat de export van Chinese plug-in hybrids naar Europa moet beperken. Volgens Eurocommissaris Šefčovič kan de uitvoer daardoor met meer dan de helft afnemen. Brussel wil Europese autofabrikanten beschermen omdat de import van Chinese hybrides dit jaar sterk is gestegen. De president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, pleit opnieuw voor het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem bevoordeelt die huizenbezitters ten opzichte van huurders en drijft de regeling de huizenprijzen op. Ook nu de prijsstijging afzwakt, blijft hij voorstander. De Nederlandse economie zou een daling van de huizenprijzen volgens hem aankunnen. De eerste landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft ruim 7600 kilo opgeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het grootste deel was consumentenvuurwerk dat bij de komende jaarwisseling niet meer mag worden afgestoken. Ook werden onder meer strijkers en noodfakkels ingeleverd. De actie voor het inleveren van vuurwerk is vandaag beëindigd. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet. Dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. Dan nog het weer. Het is regenachtig vanavond met kans op onweer. De westelijke wind neemt af. Vannacht vallen vooral in het noorden buien, mogelijk met onweer en hagel. De minimumtemperatuur is 9 tot 12 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. Af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. En dat wordt morgen 13 tot 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
6: De avond van Radio.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Volgens minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat is er geen direct risico dat drie Brabantse bruggen, het viaduct Kadettenkamp, het spoorviaduct bij de A67 bij Geldrop en de Oosterhoutse brug zomaar zouden instorten. Journalistiek platform Follow the Money meldde namelijk eerder dat Rijkswaterstaat inspecties naar waterstofverbrossing van het voorspanstaal niet volledig had uitgevoerd. Karremans erkent dat niet alle adviezen zijn opgevolgd door nieuwe inzichten en uitvoeringstijden, maar benadrukt dat aanvullend materiaalonderzoek geen acuut gevaar aantoont en extra maatregelen vooralsnog niet nodig zijn. Tijdens een tweedaagse controleactie op de Limburgse snelwegen heeft de politie 231 bestuurders bekeurd voor het vasthouden van een mobiele telefoon achter het stuur. De controleurs maakten gebruik van een touringcar, onopvallende auto's en slimme monocam-camera's. Naast de telefoonboetes, die in 2026 bedragen tot €440 kosten, werden ook twee rijbewijzen ingevorderd voor ernstige snelheidsovertredingen tot wel 167 km per uur, werden vier spookvoertuigen in beslag genomen en tientallen aanvullende bekeuringen uitgeschreven. En de eerste nacht van de ingrijpende werkzaamheden aan de A2 tussen het Vonderen en Kierensheide is volgens Rijkswaterstaat vlot en volgens schema verlopen. Ondanks het spatje regen ondervonden de werkzaamheden geen hinder. Wel lopen de vertragingstijden op de lokale omleidingsroutes op tot meer dan een uur. Al kozen veel forensen tijdens de ochtendspits eieren voor hun geld door thuis te werken of om te rijden via België, waar het verkeer vrijwel zonder vertraging doorstroomt. En tot zover het regionieuws op Radio.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Na 2 dagen overleg in Peking hebben de Europese Unie en China een voorlopig akkoord bereikt. Eurocommissaris Efovi en de Chinese minister van Handel, Wang Wentao, spraken af de Chinese export van hybride en plug-in hybride auto's naar Europa te halveren. Wat de komende 4 jaar neerkomt op een afname van enkele miljoenen voertuigen. Nederland geeft 20 culturele objecten terug aan Indonesië, die tijdens de koloniale periode werden geroofd of onder dwang verkregen. Hieronder bevinden zich de diamant van Banjarmasin, een handgeschreven Koran en grafstenen. 18 objecten kwamen uit het Wereldmuseum, 2 uit het Rijksmuseum. Minister Letsert en haar Indonesische evenknie tekenen in Amsterdam een overeenkomst. De 99-jarige Willem Wilbrink, die gold als oorlogsheld, blijkt nooit in concentratiekamp Dachau te hebben gezeten. Zijn naam ontbreekt op de lijst van het NIOT. Biograaf Laurent van Achelus heeft in 2023 zijn biografie, maar stelt dat Wilbrink zelf verantwoordelijk is voor zijn uitspraken. Critici vrezen verspreiding van onwaarheden over de Holocaust. Het internationaal strafhof roept zijn lidstaten op steun te bieden nadat de Verenigde Staten vrijdag nieuwe sancties aankondigden tegen het hof. De VS erkennen het ICC niet en voeren al lang een vete tegen de in Den Haag gevestigde rechtbank. Eerder werden al sancties opgelegd aan voormalig hoofdaanklager Karim Khan, rechters en medewerkers.
11: Kijken we nog even naar het weer. Vanavond passeert een actieve buienlijn vanuit het noordwesten, met mogelijk veel regen, windstoten en onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af met losse buien. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

0: door BNT.
1: BNT.
2: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
4: Hey, zie je die luidruchtige jongeren?
5: Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl.

0: Kom ook langs tijdens de 100 Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
1: Honda, the power of dreams.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
4: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Ho, alle wasfanaten, verzamelen bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
8: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: Na 2 dagen overleg in Peking hebben de Europese Unie en China een voorlopig akkoord bereikt. Eurocommissaris Efovic en de Chinese minister van Handel, Wang Wentao, spraken af de Chinese export van hybride en plug-in hybride auto's naar Europa te halveren. Wat de komende 4 jaar neerkomt op een afname van enkele miljoenen voertuigen. Nederland geeft 20 culturele objecten terug aan Indonesië, die tijdens de koloniale periode werden geroofd of onder dwang verkregen. Hieronder bevinden zich de diamant van Banjarmasin, een handgeschreven Koran en grafstenen. 18 objecten kwamen uit het Wereldmuseum, 2 uit het Rijksmuseum. Minister Letsert en haar Indonesische evenknie tekenen in Amsterdam een overeenkomst. De 99-jarige Willem Wilbrink, die gold als oorlogsheld, blijkt nooit in concentratiekamp Dachau te hebben gezeten. Zijn naam ontbreekt op de lijst van het NIOT. Biograaf Laurent van Achelen schreef in 2023 zijn biografie, maar stelt dat Wilbrink zelf verantwoordelijk is voor zijn uitspraken. Critici vrezen verspreiding van onwaarheden over de Holocaust. Het internationaal strafhof roept zijn lidstaten op steun te bieden, nadat de Verenigde Staten vrijdag nieuwe sancties aankondigden tegen het hof. De VS erkennen het ICC niet en voeren al lang een vete tegen de in Den Haag gevestigde rechtbank. Eerder werden al sancties opgelegd aan voormalig hoofdaanklager Karim Khan, rechters en medewerkers.
13: Kijken we nog even naar het weer.
12: Vanavond passeert een actieve buienlijn vanuit het noordwesten, met mogelijk veel regen, windstoten en onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af met losse buien. Dit was het nieuws op Radio BNT.
10: De avond van Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: 40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
1: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
1: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: In Gent zijn 3 mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Na 2 dagen overleg in Peking hebben de Europese Unie en China een voorlopig akkoord bereikt. Eurocommissaris Efovi en de Chinese minister van Handel, Wang Wentao, spraken af de Chinese export van hybride en plug-in hybride auto's naar Europa te halveren. Wat de komende 4 jaar neerkomt op een afname van enkele miljoenen voertuigen. De 99-jarige Willem Wilbrink, die gold als oorlogsheld, blijkt nooit in concentratiekamp Dachau te hebben gezeten. Zijn naam ontbreekt op de lijst van het NIOT. Biograaf Laurens van Achelen schreef in 2023 zijn biografie, maar stelt dat Wilbrink zelf verantwoordelijk is voor zijn uitspraken. Critici vrezen verspreiding van onwaarheden over de Holocaust.
7: Kijken we nog even naar het weer.
6: Vanavond passeert een actieve buienlijn vanuit het noordwesten, met mogelijk veel regen, windstoten en onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af met losse buien. Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: De avond van Radio.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel Haver.

0: sober en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: De UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens Nations League-wedstrijden tegen Nederland en Griekenland. De Servische voetbalbond FFS moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van in totaal 89.500 euro voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Voor de kust van Panama vond een zware uitbeving plaats met een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. In Gent zijn 3 mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering.
7: Kijken we nog even naar het weer.
6: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af. Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: De avond van Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september... tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan. Vannacht trekken nog enkele losse buien over het land, vooral over het noorden. De temperatuur daalt tot 8 tot 13 graden bij westelijke tot zuidwestelijke wind. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september... tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan. Vannacht trekken nog enkele losse buien over het land, vooral over het noorden. De temperatuur daalt tot 8 tot 13 graden bij westelijke tot zuidwestelijke wind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

0: is de nieuwsupdate.
1: Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september... tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001.